rapper Joey AK. De club waar hij afgelopen avond zou optreden moet 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens een optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Het weer, vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Casper Meijer met het NOS Journaal. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Flight Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Flight Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. In een maand tijd is er in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette gisteren. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: fellow songs.
1: 100% real nigga. And all y'all can't fool a real nigga.

Casper Meijer met het NOS-journaal. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat ze geen concrete toezeggingen kregen. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, de dag begint lokaal mistig. Later meer zon, het wordt dan een graad of 20. En ook zondag wordt het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.

Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 9 mensen raakten gewond, 2 van hen zijn in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook kinderen. Volgens de politie wijzen de eerste aanwijzingen niet op een terroristisch motief. Een lokaal parlementslid schrijft op Facebook dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. En de bestuurder zou tijdens deze stunt de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De ijsbaan in Deventer kan voorlopig nog niet open vanwege problemen met het koelsysteem. Op de website van ijsbaan De Scheg staat dat het defect helaas niet meer gerepareerd kan worden, waardoor nog niet gestart kan worden met het maken van ijs. De opening van het schaatsseizoen stond in Deventer gepland voor 10 oktober. De ijsbaan onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn om alsnog open te gaan. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. Ook morgen zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.

Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.

0: Opnieuw op Phoenix.
1: Rijk. Grof geschud. Your city, your sound.
2: Phoenix. Nummer 1, ze is een winnares. Oftewel, ze wordt mijn minnares. Ze wou naar Dubai, we gaan.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
1: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl. Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
7: Woorden hebben kracht. Gebruik ze goed. At 360community.nl.
8: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
9: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: zet.
1: In der luck.
2: Human neemt je mee in een nachtmerrie over spinnen. De grote angst van Salome van 9. Maar wat is angst eigenlijk? En hoe kom je er vanaf? Neurobioloog Branke LeFrank weet er alles van. Kijk morgen naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Een 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. Een 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai, werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid, omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, een restaurant en een hotel runnen op je 24ste. Ja, op je 24ste. Mijn volgende gast die doet het samen met haar ouders, broertje en zusje. De familie heeft Bazaar aan de Witte de Wit in Rotterdam overgenomen. Het hotel en restaurant worden op dit moment flink verbouwd en moeten de komende maanden weer open gaan. En daarom komen Devin en haar vader Daniel meer hierover vertellen. Goedenavond, welkom in de studio.
1: Hey, goedenavond.
0: Ja, Devin, voor jou, hoe is het? Je bent 24 jaar en je gaat een hotel en een restaurant runnen.
2: Ja, spannend. Althans, nu run ik al een restaurant samen met mijn broertje en zusje. En het is superleuk te doen, hard werken, maar wel elke dag maak ik er van alles mee. En nu op de Witte de Wit heb ik gewoon heel veel zin in en ik ben gewoon heel benieuwd wat dat gaat worden. En hotel is gewoon nieuw voor ons.
0: Ja.
2: Dus ik ben ook benieuwd wat daarbij komt kijken.
0: Ja,
2: dat is wel spannend.
0: Ja, je komt uit een echte ondernemersfamilie, want jullie doen het echt allemaal met elkaar. Vader Daniel, die zit ernaast. Hoe ziet dat eruit als je samen een bedrijf runt met je familie, met je gezin?
1: Ja, heel leuk, gezellig. Het is ook een beetje normaal geworden. Sinds corona zijn de kids al fulltime aan de slag in de zaak. Dus voor ons is het heel normaal.
0: Ja.
2: Voor ons is het normaal, maar heel vaak kunnen mensen zich niet voorstellen. Want je bent elke dag met je ouders.
0: Precies.
2: Je en zusje.
0: Ja, precies. Creëer je niet op een gegeven moment een zakelijke band met elkaar meer dan een familieband? Of is dat helemaal niet zo?
1: Nee, het blijft toch je dochter, het blijft je zoon. En en op de zaak zijn het wel collega's. Maar ja, het blijft wel je kinderen en je vrouw. Dus daar zit wel onderscheid tussen.
2: Ja, maar thuis gaat wel altijd over werk.
0: Ja.
2: Vaak wel.
0: Is papa ook een strenge collega op het werk of valt het wel mee?
2: Ja.
0: Ja?
2: Nou, als het moet, dan wel.
1: Ja, misschien een beetje strenger bij hun, maar niet anders als bij anderen.
2: Nee, gewoon hetzelfde.
0: Ja, jullie zijn nu op dit moment flink aan het verbouwen. Wat gaat er allemaal precies gebeuren daar?
1: Ja, wat niet. Het was een hotel met 19 kamers. De Hotel Bazaar. En dat gaan we nu, as we speak, wordt het nu helemaal verbouwd. Het worden nu 38 kamers, sorry. En we hebben 2 maanden geleden ook besloten om het restaurant op de schop te nemen. Dat zouden we eerst helemaal intact laten. Dus restaurant Bazaar. Maar dat gaan we toch aanpakken nu.
0: Ja. Ik zag dat online waren mensen een beetje boos over de verbouwing. Want ze zijn bang vooral dat het bazaar, wat al 30 jaar een begrip is in Rotterdam, dat gaat verdwijnen. Hoe kijken jullie daarnaar?
2: Nou ja, toen ik die video had gemaakt, had ik wel kritiek verwacht sowieso. Maar we hebben nog voor de rest. Nou ja, dat hotel hebben we helemaal omgegooid. Maar we hebben nog.

0: niet laten zien hoe het wordt, wat het wordt. Dus het resultaat weten de mensen nog niet. En...
1: Ja, het is ook een beetje Nederlands, hè?
0: Ja. Mm.
1: Dus mensen gaan al gelijk...
2: Verandering is moeilijk.
1: Voordat ze wat gezien hebben, gaan ze gelijk al negatief doen op online. Dus we hebben best wel wat haat gekregen.
0: Ja,
1: maar... mensen hebben nog niks gezien. We hebben wel veel meer positieve reacties gekregen, dat wel. Maar ja, ook wel een paar...
0: Maar dat hoort erbij.
1: Er zijn zeikers die willen geen verandering.
2: Ja, ik ken ze. Kijk, ik zie ze af en toe ook bij mij onder in de reacties voorbij komen. Ja, en dan denk ik bij mezelf, ja, wat moet je ermee?
1: Ja, het is wel even wennen. Want ja, je bent wel gewend dat je gewoon leuke reacties krijgt. Maar ja, nu mensen, ja, er zitten een paar tussen die willen het oude bazaar niet veranderen.
2: Ja.
1: Ja, gaat toch gebeuren.
2: Ja, en ik zie ook heel veel reacties inderdaad van mensen die het wel graag willen zien. En heel erg benieuwd zijn naar hoe het er uiteindelijk uit komt te zien. Ik weet sowieso voor ondernemers, jullie hebben sowieso ergens een mooie print van hoe het uiteindelijk eruit moet komen te zien. Want hoe ziet het eruit? Omschrijf het even.
1: Ja, die print verandert dagelijks.
2: Oké.
0: Okay.
1: Dus, dus we zijn een half jaar geleden begonnen met een idee. En iedere keer, ieder stapje dat we verder zijn met de verbouwing, doen we dingen weer veranderen. Heb je weer nieuwe inzichten. En ja, kan dat beter, dat mooier. Dus de tekeningen zoals ze 6 maanden geleden waren, die zijn nu echt wel anders. En we zijn nu met het einde bezig. Dus richting het einde. Probeer het einde van het jaar klaar te zijn. En het wordt heel mooi.
2: Ja,
0: maar wel heel anders dan hoe het was.
2: Oké.
1: Spannend.
2: Toch, ja, een beetje mysterieus blijven jullie wel. Ja. Maar dan de allesbeslissende vraag, want je zei richting het einde van het jaar moet het af zijn. Wanneer gaan jullie open?
1: En we zijn open.
2: Jullie zijn open?
1: Ja,
2: dus
1: we zijn
2: mensen
1: dicht.
2: Kunnen
1: nee,
2: al...
1: Nee, tuurlijk. Nee, we gaan niet dicht. Dat bestaat
2: het restaurant.
1: Niet. Nou,
0: het
1: hotel
0: is wel dicht.
1: Nee, het hotel is dicht. Maar het restaurant is gewoon open.
2: Oké.
1: En we zijn aan het verbouwen. Dus een beetje apart sfeertje binnen. Dus de bouwvakkers aan de ene kant en de gasten aan de andere kant. Maar het is wel gezellig, leuk en het sfeertje is goed. Maar het einde van het jaar moet klaar zijn. Dus we komen graag nog een keer terug om te laten weten wanneer het echt klaar is.
2: Ja, precies. Dat zou perfect zijn inderdaad. Nou, ik ga jullie heel veel succes wensen de aankomende periode. Sowieso met werken, want ik weet in de horeca werken is tijdwerk. Je moet veel uren maken.
1: Ja, maar superleuk.
2: Ja,
1: super. En gezellig.
0: Ja, zeker.
2: Ja, groot applaus voor jullie. Devin en Daniel.
1: Dankjewel.
2: Van de bazaar. En we gaan er binnenkort achter komen hoe het allemaal eruit komt te zien.
1: Super. Hartstikke bedankt. Funnix.

0: 40 jaar rijdt de Haagse soepbus door Den Haag om mensen die het moeilijk hebben iets te eten te geven. Elke avond staan er bij het Malieveld zo'n 80 tot 100 mensen in de rij. En daar kan Alan van de Haagse soepbus meer over vertellen. Alan, een hele goede avond.
1: Een hele goede avond.
0: Wat fijn dat we even kunnen bellen.
1: Sorry?
0: Fijn dat we even kunnen bellen. Hey, wat doen jullie precies
1: geweldig.
0: Bij de Haagse soepbus?
1: Wat wij doen is heel simpel. Wij staan met onze elektrische knaloranje soepbus vlakbij het Malieveld op de Koekamp.
0: Ja.
1: Elke avond om 7:00. En iedereen die honger heeft, die mag bij ons aankomen sluiten voor een kop soep, een broodje, koffie, thee, een stukje fruit, want dat is ook gezond.
0: Ja.
1: En als het lukt, een koekje of een stukje chocola.
0: Wat geweldig. Nou, het heeft nogal wat animo, want er staan soms wel 80 tot 100 mensen in de rij. Wie zijn die mensen eigenlijk?
1: Nou, dat zijn mensen die eigenlijk overal vandaan komen. Dat zijn gewoon Hagenaars en Hagenezen die moeite hebben om aan eten te komen. Het zijn natuurlijk ook veel mensen die dakloos zijn. Dat zijn arbeidsmigranten. Dat zijn mensen die uit Turkije komen, mensen uit de Filipijnen, mensen uit China, mensen uit Friesland en Limburg, om het wat dichter bij huis te houden. En we stellen ook geen vragen. Iedereen die bij ons in de rij komt staan, die krijgt gewoon eten.
0: Ja.
1: Dus we weten ook niet precies waar iedereen vandaan komt en waarom al die mensen in de rij te staan. Dat hoeft ook niet. Als jij de drempel overstapt om bij ons aan te sluiten, dan vinden wij dat je recht op eten hebt.
0: Prachtig. Ja, jullie werken ook met heel veel vrijwilligers. Zo is er bijvoorbeeld iemand in het team die uit Polen komt. Waarom is dat dan zo waardevol?
1: Ja, we werken alleen maar met vrijwilligers. Dat wil ik graag benadrukken. We hebben geen enkele betaalde kracht in dienst. Ook niet qua bestuur of coördinatoren of mensen die op kantoor zitten of dat soort dingen. Iedereen is 100% vrijwillig bij de Haagse soepbus. We zijn ook ontzettend trots op onze vrijwilligers.
0: Ja.
1: Dat is het goud van onze organisatie. En die noemen we daarom ook de superstars. En een van onze superstars is inderdaad een Poolse mevrouw die al een hele tijd in Den Haag woont. En het geweldige van Jaska heet ze, is dat zij ook de weg kent binnen het sociaal domein.
0: En wat bedoel je daarmee?
1: Nou, dat zij heel goed weet waar mensen die in de problemen zitten hulp kunnen vragen.
0: Mm-hmm.
1: Dus op het moment dat jij... Ik probeer het altijd om te draaien.
0: Mm-hmm.
1: Stel, ik ga naar Bulgarije omdat ik daar geld kan verdienen om hier in Nederland mijn gezin te onderhouden.
0: Ja.
1: Dan kom ik eraan, ik krijg werk, ik krijg ergens een slaapplaats en dat is mijn bubbel.
0: Mm-hmm.
1: Op het moment dat ik dan ruzie krijg met mijn baas of collega's of weet ik veel wat, dan ben ik in één klap mijn werk kwijt, ik ben mijn slaapplaats kwijt,
0: mm-hmm,
1: en ik sta buiten mijn bubbel. Maar ik ken helemaal niemand in Bulgarije.
0: Ja.
1: Als ik dan per ongeluk bij de Soepski Buski aankom in Bulgarije,
0: mm-hmm,
1: en daar is iemand die mij gewoon in het Nederlands aanspreekt en die zegt van joh, ik ga eerst even al die andere mensen helpen, maar daarna maken jij en ik even een praatje. En ik kan je de weg wijzen naar het straatconsulaat, naar de stichting Barca, naar het Leger des Heils, naar het Rode Kruis, het daklozenloket van de gemeente Den Haag. Allemaal instanties die mij verder kunnen helpen.
0: Ja.
1: Ja, dan is dat het lekkerste bakje soep wat ik in tijden gegeten heb natuurlijk. En dat geldt ook voor arbeidsmigranten die in Nederland komen.
0: Ja.
1: Op het moment dat die hun werk en hun huis kwijtraken, ja, dan sta je eigenlijk verloren op straat. En we hebben nu ontdekt bij de Haagse soepbus, na 40 jaar ontdekken we nog steeds nieuwe dingen, dat het ontzettend helpt wanneer iemand die mensen gewoon in hun eigen taal toe kan spreken. Weet je, dat geeft een stukje het geruststelling. Dat wekt ook een beetje vertrouwen.
0: Mm-hmm.
1: En als het dan gewoon iemand is die heel gericht advies kan geven van joh, je moet even daar of daar of daar naartoe gaan. Ja, daar is iemand verschrikkelijk mee geholpen.
0: Ja, geweldig. Nou, ik snap dat je de vrijwilligers superstars noemt. Hey, stel iemand luistert die wil graag doneren. Waar kunnen ze dat dan doen?
1: www.dehaagsesoepbus.nl.
0: Mm-hmm.
1: En daar staan een hele hoop mooie verhalen op over al onze vrijwilligers en leveranciers. Want we hebben een hele hoop bedrijven die ons ook ondersteunen. Maar het allerbelangrijkste zit rechtsboven. En dat is een hele grote gele knop. En daar staat doneren op.
0: Duidelijk. Hey Alan, heel erg bedankt. Ik vind het geweldig wat jullie doen.
1: Tot je dienst en bedankt dat we bij jullie in uitzending mochten komen.
0: Ja, zeker. Nou, en wil je nou meer weten of doneren? Check dan dus haagsesoepbus.nl of de link op de Funix website.

0: Sport met Bradley.
1: We moeten solidariteit tonen naar elkaar toe. En we zijn één maatschappij, we zijn één volk. We zijn allemaal Nederlanders. Of we nou moslims zijn, christen zijn, LGBTIQ of zwart of wit. Of, dat maakt niet uit. We zijn, horen bij elkaar, we zijn Nederlanders.
2: Islamofobie en moslimdiscriminatie. Daar kwamen gisteren verschillende organisaties in Den Haag voor in actie. Bij de Tweede Kamer boden zij een manifest aan dat door ruim 400 organisaties wordt gesteund. Daarmee willen ze aandacht vragen voor de islamofobie en de moslimdiscriminatie en zich uitspreken tegen de moslimhaat. Ik was daarbij en sprak met verschillende demonstranten over waarom zij daar stonden.
1: Ja, vandaag zijn we hier bij de Tweede Kamer. We zijn een picketlijn aan het doen, dus met een aantal mensen hier, om aandacht te vragen rond het probleem moslimdiscriminatie, maar ook islamofobie of moslimhaat, hoe ze dat ook maar willen noemen.
2: Waarom is dat eigenlijk belangrijk?
3: Nou, het is heel belangrijk, want antisemitisme is strafbaar en moslimhaat kun je met de moslims doen wat je wil.
2: Waarom is dat juist nu nodig?
3: Het is juist nu nodig omdat wij zien dat de moslimhaat op hoogtepunt is. Als we kijken naar de situatie in Palestina, is dat, kun je ook wel stellen dat wij eigenlijk in principe nu de verplichting hebben om daar hier hoog in de kaart te zetten. Bovenaan een agenda te zetten.
4: We zeggen genoeg is genoeg. Genoeg van dit, de stem van de extreemrechts in de Tweede Kamer. Maar ook genoeg van de passiviteit van de regering. We durven niet haar burgers, moslimburgers, te beschermen met maatregelen, met ook campagnes.
2: Wat staat er volgens jullie concreet in het manifest waarvan jullie denken, nou, dit moet echt opgepakt worden?
1: Ja, wij vinden dus dat het probleem moslimdiscriminatie zo groot is in Nederland. Er zijn tal van onderzoeken, bijvoorbeeld dat er 69% van de moslims in Nederland, dat is echt heel groot, dus over het gemiddelde, zich niet veilig voelt in Nederland en ook moslimdiscriminatie ervaart. En dat gebeurt op scholen, op alles. En het probleem is zo groot dat wij vinden dat daar een aparte coördinator voor op moet worden gezet. Die moslimdiscriminatie echt concreet aanpakt en het probleem helpt het op te ruimen eigenlijk, want dat is het. En als we daar niet mee beginnen, dan wordt het probleem alleen maar groter en groter.
2: En voor de andere Nederlanders die niet moslim zijn, wat kunnen zij eigenlijk doen om steun te betuigen of te helpen in situaties?
1: Als je bijvoorbeeld ziet dat mensen, want moslimdiscriminatie gebeurt ook in je naaste omgeving. Dus als jij ziet dat iemand, je klasgenoot of iemand op je werkplek moslim gediscrimineerd wordt door bepaalde vragen, sta op en neem het op voor jouw collega, je vriend, je klasgenoot en zeg dat het gewoon niet kan. En daar begint het eigenlijk mee. We moeten solidariteit tonen naar elkaar toe. En we zijn één maatschappij, we zijn één volk, we zijn allemaal Nederlanders. Of we nou moslims zijn, christen zijn, LGBTIQ of zwart of wit, of dat maakt niet uit. We horen bij elkaar, we zijn Nederlanders.

0: Tisa.
1: Ja, ik vind wel dat iedereen dat zelf mag bepalen, maar op zich, meer dan 2 uur is ook wel overbodig.
2: Jij zit meer dan 2 uur op TikTok.
1: Ja, klopt, maar dan... niet elke dag, hoor. Alleen als ik niks te doen heb, ga ik af en toe even TikTok scrollen. Ja, dat is zo op een uurtje.
2: TikTok ligt opnieuw onder vuur vanwege het gebruik van de app door kinderen en jongeren. In de Amerikaanse staat Alabama heeft TikTok daarom een schikking getroffen van minimaal $100 miljoen. Daarin zijn ook allerlei nieuwe regels afgesproken. Zoals een maximale schermtijd van 2 uur per dag, strenge leeftijdscontrole en een nachtelijke blokkade. Maar hoe zit dat hier? Hoeveel jongeren gebruiken TikTok eigenlijk? Ik ging de straat van Amsterdam op en vroeg, gebruik jij TikTok?
3: Mm-hmm. Ja.
4: Ja.
3: Nee.
2: Oké, en waarom heb je de app niet?
3: Ik heb Instagram en ik vind het een leukere app, want die heeft meer functies dan TikTok.
5: Ja, ik heb ook TikTok. En ik denk dat ik er nu al een beetje aan gewend ben ook. Het is een soort dagelijkse bezigheid.
2: Heb jij TikTok?
3: Ja.
2: En hoeveel uur per dag zit je ongeveer gemiddeld op TikTok?
3: Ik denk 2-3 uur.
6: Dat is een hele goede vraag. Moet ik even kijken hoor. Ik heb er geen idee hoeveel ik dat gebruik.
2: En weet jij dat?
5: Ja, ik zal het wel een beetje om mijn hoofd weten, maar het zal echt wel rond 3-4 uur zitten. Dus,
6: Ja, zo'n 2 uur per dag.
1: Uurtje of 3 denk ik. Wel te veel.
7: 1,5 uurtje denk ik.
8: Ja, 2-3 uur denk ik.
4: Zo. Nou, niet uren hoor, maar misschien een 1/2 uur of zo.
3: Ik denk 2-3 uur.
2: En in de staat Alabama hebben ze nu gevraagd of TikTok een tijdslimiet van 2 uur kan zetten op de app, zodat jongeren misschien minder lang verdwalen. Wat vind jij daarvan?
3: Nou ja, aangezien ik al rond de 2 uur vind, dan maakt het voor mij niet zo heel veel uit. Maar ik denk dat het ook aan mensen zelf ligt om de keuze te maken. Omdat ze het wel of niet willen. En dan vind ik niet dat de overheid dan daarover zou moeten bepalen.
9: Aan de ene kant vind ik het een goed idee. Ik heb zelf ook een tijdslimiet van 3 kwartier op mijn Insta. Maar het is natuurlijk ook wel een beetje een risico om op die manier het gebruik van een app voor mensen te beperken.
1: Ja, ik vind wel dat iedereen dat zelf mag bepalen, maar op zich, meer dan 2 uur is ook wel overbodig.
2: Jij zit meer dan 2 uur op TikTok.
1: Ja, klopt, maar dan... niet elke dag, hoor. Alleen als ik niks te doen heb, ga ik af en toe even TikTok scrollen. Ja, dat is zo op een uurtje. Dus ja, dan gaat het wel snel.
2: En wat vind jij daarvan?
7: Ja, ik snap wel waar ze vandaan komen. Ik denk ook wel dat het slim is. Als het echt beschadigend is, ja, dan snap ik het wel.
10: Nou ja, ik denk als je boven de 18 bent, dat je dan gewoon zelf mag kiezen. Maar misschien voor de 18 dat wel verstandig is. Nou ja, verder weet ik er ook niet zoveel over.
4: Ja, prima. Ik zou het al een goed idee vinden.
2: En waarom vind je het een goed idee?
4: Ja, gewoon, er is veel meer dan TikTok in het leven. Dus je hebt ook Insta, maar goed, dat moet ook een tijdlimiet hebben, vind ik ook persoonlijk. Dus ja, ik vind het ook wel een goed idee.
5: Ja, ik zou het ook niet heel erg vinden, maar zodra het van mij mag het ook zo lekker blijven zoals het is op het moment.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
4: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
5: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
6: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: Tyla. Live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
6: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
10: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
11: Human neemt je mee in een nachtmerrie over spinnen. De grote angst van Salome van 9. Maar wat is angst eigenlijk en hoe kom je er vanaf? Neurobioloog Branke Lefranc weet er alles van. Kijk morgen naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.
10: Nu bij Dirk, Coolbest 100% Juice, €1,99.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerden Rusland aanvallen uit op ook een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal, nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en is diesel nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland. Nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. En de verwachting is dat dat stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week zaterdag is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst nog wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit weekend staat de Maassilo in het teken van Alma Criolla. Met niemand minder dan Lisandro Cucci. Een hele grote naam in de Kaapverdische scene. En ik spreek met Nathalie en Fabian, de organisatoren, over de show en wat je allemaal kunt verwachten. Een hele goede avond, Nathalie en Fabian.
1: Hele goede avond.
2: Goedenavond.
0: Wat leuk dat jullie er zijn.
1: Ja, super.
0: Hey, Alma Criolla, dit is de eerste editie en meteen zo groot en internationaal. Hoe is dit ontstaan?
2: Ja, we hadden al langer het idee om echt een grote show te doen. Ook in het kader ook van de Kaapverdiaanse cultuur. Fabian is zelf ook Kaapverdiaans. En ja, dit kwam op ons pad. En we zijn enorm dankbaar om Lisandro's show hier in Rotterdam te hosten.
0: Ja. Ja, super nice. Want hoe zijn jullie met hem in contact gekomen?
1: Ja, wij hebben eerder samen met Lisandro Cucci gewerkt. Daar hebben we echt enorm veel plezier aan gehad. En zo zijn we betrokken geweest met zijn ontwikkeling natuurlijk. En zo zijn we in contact gekomen met hem. Mm. En hebben hem natuurlijk weer benaderd om iets prachtigs neer te zetten.
0: Super tof. We praten bijna over hem alsof hij niet in de ruimte zit. Zometeen komt hij zelf en dan gaan we met hem praten. Ja. Hey, maar eerst, het vindt dus plaats in Maassilo in Rotterdam. Waarom daar?
2: Ja, het is gewoon echt een Rotterdamse locatie. Gewoon lekker rauw aan het water. En sowieso de akoestiek is daar ook geweldig. Dus we zijn enorm dankbaar dat we daar terecht kunnen.
1: Ja, zeker.
0: Ja, geweldige plek. Wat kunnen mensen van die avond verwachten?
2: Ja, een hele hoop. Lisandro komt niet alleen. Hij heeft ook allerlei vrienden uitgenodigd. LG Beatskiller, June Freedom, Chelsea Dinoraat, Jules Semedo. That's act like the legend. Keljum is also coming. We hebben een culturele markt. Food, non-food, dus lekker eten. Je kan je haren vlechten, noem maar op. Gewoon.
0: Eigenlijk, het klinkt best wel als een soort festival eigenlijk.
2: Ja, eigenlijk. Ja, het is echt, het concert staat voorop. Dus de show van Lisandro staat voorop. Mm. Maar we willen er echt een totale belevenis van maken. Dus dat er ook gewoon lekker eten is, lekker drinken. En dat mensen naar een concert gaan. Maar echt een hele mooie avond hebben.
0: Super exciting. Hey, wie is er welkom daar?
2: Iedereen is welkom. Zolang je 16 jaar en ouder bent, ben je van harte welkom. We hopen ook allerlei culturen aan te trekken. Dus er komen ook artiesten uit Angola. Want Chelsea Dinoraat is ook uit Angola. Dus welke cultuur dan ook. Heb je zin in een gezellige avond? Lekker dansen, lekker eten, lekker drinken. Ja, kom gewoon aanstaande zaterdag.
0: Oké, en zijn er nog tickets te koop?
2: Er zijn er nog een paar, maar het gaat echt hard.
1: Heel snel wezen, inderdaad. Ja.
0: So you gotta be fast. Waar moeten mensen ze halen?
2: Op onze Instagram Fanata Events met een F van Ferdinand, Fanata, kunnen zij de tickets in de bio vinden. Dus, of op Maassilo. Maassilo staat het ook.
0: Duidelijk. Dus als je nu luistert en denkt, ja, ik moet daarbij zijn, wees snel. Hey, dankjewel Nathalie en Fabian. Thank you.
2: Jullie bedankt dat we hier mogen zijn.
0: Natuurlijk. Ja, en zo meteen gaan we verder praten met Lisandro Cucci over zijn muziek.

0: Zandvoort met Bradley.
1: Gelijkheid verdelen betekent niet dat iemand anders minder gelijkheid krijgt. Wij kunnen allebei even gelijk zijn in deze wereld. Niemand verliest daarmee. Maar soms zien mensen dat als een soort gevecht. En dat snap ik niet.
2: Afgelopen zaterdag stond Rotterdam in het teken van Pride. Na de Pride Walk kwamen de bezoekers samen op het festivalterrein voor muziek, optredens en om aandacht te vragen voor gelijkheid en acceptatie. Ik was daar natuurlijk bij en ik sprak met verschillende bezoekers en een Pride ambassadeur over wat Pride voor hen betekent.
1: We zijn hier vandaag op het Rotterdam Pride Festival. Eigenlijk het hoogtepunt van de Rotterdam Pride Week. Ja, het zal je vast niet ontgaan zijn. Dat begin eerder deze week kwamen er cijfers uit dat homo-acceptatie enorm aan het dalen is bij jongeren. En dat heeft allerlei gevolgen. Je had ook nog de extreem rechtse rellen op het Malieveld, waar mensen riepen homo's wegwezen. Nou, en wat gebeurt er eigenlijk met Pride? Je ziet dan dat er eindelijk een veilige ruimte is waar queer mensen volledig zichzelf kunnen zijn. En eigenlijk willen we natuurlijk ook gewoon daarmee uitstralen dat, ja, dat is niet alleen voor ons. We willen dat iedereen zichzelf kan zijn.
3: We staan hier op Pride Festival vandaag. Een mooi protest en een viering van het kunnen zijn wie je wilt zijn.
4: Waarom is het eigenlijk belangrijk?
3: We leven in een vrij land, dus iedereen moet zich gewoon kunnen uiten hoe ze dat willen. Maar dat realiteit is dat dat nog niet altijd mogelijk is. Het is juist belangrijk om dit soort momenten te pakken om te kunnen vieren dat je jezelf mag zijn.
5: Ja. I think it's important to be here as part of the community. So that's why I decided to join here.
6: It's actually my first Pride Parade, so I am very excited to be here. I'm glad I was brought in, and yeah.
7: How do you feel around all the likewise people?
6: I'm very happy. It feels very reassuring and seeing so many like-minded people, and yeah.
5: Yeah, I would agree with that. I think nowadays it's getting a bit tougher for the community, and I think moments like this really mean a lot as they show you that you're not alone with what you do and who you are, and it's just good to be whoever you want to be.
3: Het is juist belangrijk om dit soort momenten te pakken om te kunnen vieren dat je jezelf mag zijn.
4: Want waarom is het eigenlijk nog niet mogelijk dat iedereen zichzelf mag zijn? Waar lopen we tegenaan?
3: Ja, je hoort toch vaak over haat, nijd, dat het door je strot wordt geduwd, bijna misgunst. Terwijl het kan allemaal gewoon naast elkaar. Alleen moeten we daar weer even een nieuw perspectief voor krijgen.
4: En hoe doen we dat?
3: Leven en laat leven. Leven en laat leven.
1: Ik wens de vrijheid waar heel lang voor is gestreden. Ik bedoel, gelijkheid verdelen betekent niet dat iemand anders minder gelijkheid krijgt. Wij kunnen allebei even gelijk zijn in deze wereld. Niemand verliest daarmee.

0: met Tisa.
1: Ik denk mijn open oma. Omdat, ja, zijn de enige reden waarom ik gewoon doorga in het leven eigenlijk. Dus als ik er iets met me gebeurt, denk ik, ja, ik moet eigenlijk aan mijn open oma denken. Er kan niks aan me overkomen.
2: Als je het nieuws opent, gaat het vaak over wat er misgaat. Oorlogen, politieke spanningen, nieuwe ziektes of andere problemen. En natuurlijk is het belangrijk om daarover te berichten. Maar soms is het ook fijn om even stil te staan bij de mensen om ons heen die iets positiefs betekenen. Daarom draaide ik het vandaag even om. Ik ging de straat van Utrecht op en vroeg, wie wil jij graag in het zonnetje zetten?
3: Mijn hond. Ja, die is nu al 11 en die is echt lid van onze familie geworden. Is echt heel close eigenlijk, ook als een hond. Ja.
2: En wat is even een leuke herinnering aan je hond?
3: Ze blaft altijd naar postbodes en zo. En ze komt altijd liggen bij op de bank en zo. Gewoon heel, heel knus. Ja, echt een knuffelbeest.
1: Ik denk mijn open oma. Omdat, ja, zijn de enige reden waarom ik gewoon doorga in het leven eigenlijk. Dus als ik er iets met me gebeurt, denk ik, ja, ik moet eigenlijk aan mijn open oma denken. Er kan niks aan me overkomen. Dus ja, ik denk mijn open oma dan.
2: En wat is iets leuks wat je met je opa en oma wel eens doet?
1: Ik doe niet zoveel met hen. Nou, ze zijn er gewoon, ja.
4: Ze komen vaak op bezoek.
1: Ja, vaak op bezoek.
3: En dan zijn ze gewoon bij ons, opgepast als kind zijn. Nu zijn we iets ouder, maar komen ze alsnog af en toe op bezoek. En ja, gewoon praten. Niet heel veel bijzonders.
5: Wie ik in het zonnetje zou willen zetten? Misschien mijn moeder.
2: En waarom?
5: Ja, gewoon, zij is er gewoon altijd voor me. Ik kan altijd alles zeggen tegen haar. En ze is, ja, ik weet niet.
6: Ik denk ook mijn moeder, want ze werkt heel hard. En daarnaast doet ze ook gewoon alles thuis nog. Dus ik waardeer het altijd heel erg.
7: Tamim.
1: Ja. Wie? Tamim denk ik dan.
2: En wie is Tamim?
1: Dat is een hele aardige gozer. Die is in principe al deels de wereld overheen geweest. Hij komt origineel uit Afghanistan. Alleen hij is heel aardig en respectvol naar iedereen. Dus daarom mag ik hem wel. Daarom vind ik wel dat hij eens een keer in het zonnetje mag gezet worden.
2: Want dat gebeurt nog te weinig.
1: Ja, in principe wel. Hij wordt vaak achtergelaten en dat soort dingen. Terwijl hij in principe wel wat meer aandacht mag krijgen.
8: Nou, mijn zus is vandaag jarig. Dus die zou ik wel in het zonnetje willen zetten. En we gaan dit weekend gaan we lekker uit eten en naar een museum. Dus daar heb ik heel veel zin in.
2: En wat zijn leuke dingen die je met je zus doet?
8: We houden heel erg van tweedehands kleding gaan winkelen of lekker wandelen of fietsen of naar een film of een concert gaan of zo. Creatief bezig zijn.
2: Wat leuk.
9: Ja, gefeliciteerd.
2: En hebben jullie nog iemand waarvan jullie denken, nou, die mag wel wat aandacht verdienen?
10: Ja, zoveel.
2: Zoveel?
10: Nou, dan zou ik zeggen Meester Schutter en Olly Launsbach. Dat zijn twee filmmakers bij wie wij gisteren naar een talk zijn geweest voor het Nederlands Filmfestival, die allebei een onwijs mooie documentaire hebben gemaakt, waar we het net ook over hadden, omdat ze allebei zo'n impact hadden gemaakt.
2: Ik vind het een lastige. Ik zou zeggen mijn oma. Omdat... Je dacht ook je oma. Nee, ik zou zeggen mijn oma. Want deze week is de overlijdendatum van mijn opa. Dus zij mag wel even wat aandacht hebben. Nu zit ze zo alleen in haar huisje. Dus ze gaan lekker uit eten nog. Dus dat is heel leuk.
11: Funnix on the block. Utrecht.

0: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
1: Waarom verdom?
2: Simyo.
3: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
4: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit met liveband en symfonieorkest. Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
5: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk.

0: Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar Odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo.
2: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96%.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saudi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna die werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt dat aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland ook aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev verder opgevoerd. In september werd de stad bijna twee keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam CS. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, het moment waar ik al de hele week naar uitkijk is eindelijk aangebroken. Onze Artist of the Week, Cruz, is in de studio. Welkom.
1: Dank je wel.
0: Hé, jij was de hele week aan de blak te horen met je tune Floor. En nu ga je hem live performen. Ik ben er helemaal klaar voor. Ben jij ready?
1: Safe.
0: Oké, let's go.

0: artist of the week.
1: Yes, goed gedaan.
2: Dankjewel.
1: Hoe vond je het zelf?
2: Ja, zo'n gangetje.
1: Nou, goed zo. Hey, je tune heet dus Floor. Wat betekent dat eigenlijk?
2: Floor betekent eigenlijk gewoon bloem.
1: Mm, en waar gaat het over?
2: Het gaat heel erg over zelfreflectie, genezen. Gewoon alles een beetje een plek kunnen geven. En dat kunnen uiten. En loslaten.
1: Mooi. Doe je altijd je eigen leven als inspiratie gebruiken voor hetgene wat je maakt?
2: Ja. Alles wat eigenlijk uit gewoon experience, ervaring, dat probeer ik gewoon te sharen eigenlijk gewoon met de mensen die daar zich mee relateren.
1: Ja. Nice. En over jouw leven gesproken, jij bent dus echt opgegroeid met muziek, heb ik zo gehoord. Wat betekent muziek voor jou?
2: Muziek. Muziek is gewoon een uitlaatklep. Plek waar ik eigenlijk gewoon mezelf kan zijn. Waar ik kan verbinden. En zoals ik zeg, zelfreflectie. Genezen. Ja.
1: Mooi. Hey, je zingt dus niet alleen maar in het Nederlands. Dus in hoeverre spelen je Arubaanse roots een rol in de muziek die jij vandaag maakt?
2: Eigenlijk best wel veel.
1: Ja?
2: Ik heb heel veel tunes eigenlijk die in Papiamentos zijn.
1: Mm-hmm.

0: gewoon hier. Ja, ik leef gewoon in Nederland. En ik voel me ook gewoon thuis hier. Dus ik probeer eigenlijk mezelf te onderscheiden eigenlijk. En daarmee gewoon twee verschillende talen met elkaar te combineren. Ja.
1: En merk je ook dat die verschillende culturen die jij in je hebt, dat die ook te voelen zijn in de muziek die je maakt?
0: Zeker weten. Je hoort het ook in de beat, toch?
1: Ik hoor het, ja. I like it. Hey Kroes, wat kunnen wij de komende tijd allemaal van jou verwachten?
0: Voordat we dit jaar eigenlijk eindigen, hoop ik nog eigenlijk een single te releasen. En of als dat niet lukt, dan begin 2027 zeker met een nieuwe tune. En dan de rest van dit jaar gaan we gewoon door.
1: Nice. Ja. Zelfde vibe kunnen we verwachten?
0: Zelfde vibe, misschien wat anders. Ik heb heel veel verschillende liedjes eigenlijk. Ja. Verschillende genres. Probeer mezelf ook daarin gewoon te exploreren, experimenteren. En als het een vibe is, dan wil ik het zeker releasen. Ja.
1: Oké, spannend. Hey, superleuk om jou wat beter te leren kennen. Jij kan lekker blijven zitten, want zometeen ga ik je even testen met een paar lastige keuzes. Ben je een beetje goed in keuzes maken?
0: Niet echt.
1: Nou, dan wordt dit heel erg leuk. Ik ga nog even geheim houden wat we gaan doen. Dat hoor je zometeen. Phonics.

0: Wat leuk dat je er bent nog steeds. Hey, ja, je hoorde hem de hele week met zijn tune Floor. Ja, heel gezegd dat je er bent. We hebben net je tune live gehoord. En we hebben je al wat beter leren kennen. Maar ik wil je heel graag nog wat beter leren kennen. Ik ben namelijk wel benieuwd hoe goed jij bent in het maken van keuzes. Nu zei je net dat je daar niet zo goed in bent.
1: Correct.
0: Maar hoe zit het dan met muzikale keuzes?
1: Ik weet het niet.
0: Daar moet je eigenlijk wel iets in kunnen, want je maakt muziek. Mm-hmm. Het klinkt goed. Mm-hmm. Dus ik heb er wel meer vertrouwen in eigenlijk, moet ik zeggen.
1: Oké, volg mijn gevoel gewoon.
0: Exactly. Dit is wat we gaan doen. Ik heb hier een paar artiesten voor mij. Jouw favoriete artiesten, als het goed is. En die artiesten ga jij blind ranken. Van 1 tot en met 5. Dus op 1 zet je de artiest die jij het hardst vindt. En op 5 degene die jij het minst hard vindt. Maar je weet dus steeds niet wie de volgende artiest is. Snap je?
1: Yes, ik snap het.
0: Duidelijk. Oké, ben je ready?
1: Yes.
0: Dit is de eerste.

0: Ja, de enige echte Frank Ocean.
1: Yes, sir. De enige Frankie.
0: Ja.
1: Ik ga eerlijk met je zijn.
0: Mm-hmm.
1: Frank Ocean is nummer 1.
0: Nummer 1?
1: Yes, sir.
0: Niemand boven Frank?
1: Niemand boven Frankie.
0: Oh my god, wist je dat hij ook in Nederland woont?
1: Ja.
0: Wat zeggen ze?
1: Ja, dat weet ik.
0: Maar wel in Amsterdam, dus
1: ja.
0: Jammer.
1: Ja. Je gaat hem niet zo makkelijk tegenkomen als je niet daar bent.
0: Nee, hè? Eens. Ja. Oké, nou Frank op nummer 1. Dit is de volgende.
2: Baby girl, je bent mijn one desire. Set my soul on fire. Geef me je love en geef je hart van China. Oh, we zijn er bijna.
0: Ja, Ronnie.
1: Ronnie. Nummer 3.
0: Ronnie op nummer 3. Oké. Okay. Dit is de volgende.
3: Valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor. Tú eres una bendición. Las horas y la vida de tu lado, nena.
1: Nummer 2.
0: Nummer 2. Oké. Mark Anthony, in alle eerlijkheid, ik wist niet wie dat was. Ben ik nu een barbaar dat ik dit zeg?
1: Ja.
0: Nou, ik denk, Kroes, je gaat me sparen hier op de radio. Nee?
1: Nee.
0: Oké, okay, maar vertel voor degene die hem niet kent, wat vind je zo tof aan hem?
1: Is een legend.
0: Oké.
1: Okay. Is een legend. En ik ben ermee opgegroeid.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik heb het eigenlijk, sinds klein hoor ik eigenlijk deze man zingen. Mm-hmm. En ja, door hem, door zijn muziek ben ik eigenlijk, heb ik een beetje die swing gekregen ook om te gaan dansen. Dus ja, shout out naar mijn moms. Ja.
0: Nice. Dit is de volgende.
4: You should let me love you. Let me be the one to give you everything you want in me.
0: Ja, banger dit ook, Mario.
1: Nummer vier.
0: Oké, yes. Duidelijk. Dan de laatste moet sowieso nummer 5 worden.
1: Mm-hmm.
0: Want dat is de enige plek die je nog over hebt. Dit is de laatste.
5: Je bent nog maar één.
1: Zes.
0: Joe. Op nummer 5, ben je het daarmee eens?
1: Yes. Ja. Ja.
0: Ik vind dat je echt heel goed bent in het maken van keuzes als ik dit zo hoor. Jouw lijst ziet er nu zo uit. Op 5 heb je Joe, op 4 heb je Mario, op 3 heb je Ronnie Flex, op 2 heb je Mark Anthony en op 1 heb je Frank Ocean.
1: Mm-hmm.
0: Do we agree?
1: Yes.
0: Helemaal?
1: Nee, je hebt ergens een fout gemaakt, denk ik.
0: Wat dan?
1: 1. 1 was Frankie.
0: Ja.
1: 2 was Mark Anthony.
0: Ja.
1: 3 was Mario, toch? Wie was derde?
0: Nou, mijn producer schudt nee.
1: Ronnie.
0: De derde is Ronnie, 4 is Mario, 5 is Joe.
1: Oké, okay, yes.
0: Daar zijn we het mee eens.
1: Oké, okay, yes.
0: Goed dat je dubbel checkt. Het zou wat zijn als ik nu een lijstje induw die helemaal niet waar is, toch?
1: Ja, ergens dacht ik dat het zo was. Maar oké.
0: Dat ik je zou tricken. I would never. Kroes, ik vond het mega leuk dat je er was. Waar kunnen mensen je checken?
1: Op Spotify, op Instagram, Kroes Artist. Spotify Kroes. En ja, dat is het wel zo'n beetje.
0: Kroes
1: Artist op Facebook. Ja, let's get it.
0: Dankjewel, fijne avond.
1: Dankjewel, hetzelfde.

0: jaar lang gewoon weer even de schoolbank in. Naast je gezin, naast je werk. Nou, 7 moeders uit Amsterdam en Nieuw-West, die hebben dus hun opleiding tot huiswerkbegeleider afgerond. En nu gaan ze dus leerlingen uit hun eigen buurt gratis helpen met hun huiswerk. En Judith, die is dus de bestuurder van de 2 scholen waar BuurtMAVO is gestart. En we hebben haar hier aan de blok. Een hele goede avond, Judith.
1: Hallo, goedenavond.
0: Hey, jij merkte dus dat er iets veranderd moest worden aan hoe huiswerkbegeleiding nu is geregeld. Hoe ben je een beetje bij dit idee terechtgekomen?
1: Ja, dat gebeurde eigenlijk omdat de leerlingen van onze scholen zelf aangaven dat ze graag huiswerkbegeleiding wilden hebben. Op heel veel andere plekken in Amsterdam kan je allemaal dure huiswerkbegeleiding kopen. Maar niet altijd hebben de ouders van onze kinderen daar voldoende middelen voor. En onze kinderen willen ook graag geholpen worden. Dus we dachten, we moeten dat eigenlijk zelf gaan organiseren. En we hebben natuurlijk ook gewoon sowieso een groot tekort aan docenten en medewerkers in het onderwijs, overal. En ik werk samen met Fatim Zahra Baba van House of Besma. Die doet heel veel in het stadsdeel in Nieuw-West. En die zei, joh, er zijn heel veel vrouwen, heel veel moeders die eigenlijk heel graag in het onderwijs willen werken. Maar die hebben dan niet helemaal hun diploma ooit gehaald of hun school helemaal afgemaakt. Of ze kunnen nog niet supergoed Nederlands, maar ze zouden wel heel erg graag in het onderwijs willen werken. En toen hebben we gezegd, laten we de handen ineens slaan en laten we op zoek gaan naar die vrouwen. En laten we een BuurtMAVO koppelen aan onze scholen, Calland Lyceum en Lumion. En laten we die moeders gaan opleiden.
0: Wat goed! Je hebt gewoon echt gekeken naar, oké, wat ontbreekt er en hoe kunnen we dat oplossen? En gewoon echt daarnaar gehandeld. Dat vind ik echt heel nice om te zien. Hoe was het dan voor die moeders om weer de schoolbanken in te gaan?
1: Ja, ze vonden dat best wel pittig. En het was ook best wel hard werken voor je, want er moest ook wel een aantal vaardigheden en rekenen en Nederlands. Dat moest allemaal opnieuw of soms goed aangeleerd worden. Dus ze moesten best wel hard werken. En voor een aantal was het in het begin ook best moeilijk. Maar we hebben doorgezet. We hebben het tempo ook een beetje verlaagd. En we wilden eerst wat harder in het begin, maar we zijn uiteindelijk wat langzamer gegaan. Maar dat heeft er wel in geresulteerd dat meer dan de helft het gewoon gehaald heeft. En dat we gisteren hun diploma konden uitreiken.
0: Wauw, gefeliciteerd. Ook een mooi aantal als ik het zo hoor.
1: Ja, we zijn super trots en heel blij dat dat ook gelukt is.
0: Ja, dat snap ik. En terecht. En je zei natuurlijk net al van, weet je, huiswerkbegeleiding is gewoon voor veel gezinnen gewoon echt te duur. Hoe merk jij nu dan dat dit initiatief de leerlingen helpt?
1: Nou, de kinderen die hebben we ook bevraagd. Dus we hebben aan hun gevraagd wat zij ervan vinden. Ze geven aan dat ze ontzettend blij zijn. Dat ze heel goed geholpen worden. Dat het voor hun ook een beetje voelt alsof ze bij een moeder na schooltijd met een kopje thee. Gewoon alsof je bijna thuis bent. Geholpen wordt met het huiswerk. En ja, de kinderen geven dus terug dat ze het fijn vinden. Dat ze goed geholpen worden. En we zien het terug in hun cijfers. Dus het is aan alle kanten echt een heel geslaagd project.
0: Wat goed, zo klinkt het ook echt. Ik denk eigenlijk dat, dat heel veel meer scholen hier wel een voorbeeld aan kunnen nemen, toch?
1: Ja, zeker. Ik denk dat het echt iets is wat makkelijk opgeschaald kan worden, ook naar andere plekken in Nederland. En het is helemaal niet moeilijk. Je moet alleen even een beetje investeren in het zoeken naar de moeders die er, of misschien ook wel vaders, die er graag in zouden willen stappen. En vervolgens zorgen dat je een mooie opleiding op maat aanbiedt. En dan heb je echt een win-win, best wel snel.
0: Wat goed. Is er ergens waar mensen hier meer informatie over kunnen vinden?
1: Ja, dat kan sowieso bij ons. Onze stichting heet Progresso. En via de website kan je gewoon in contact komen met ons. En dan willen we graag vertellen hoe we dit hebben aangepakt. En verder kan er natuurlijk ook bij onze samenwerkingspartner Fatim Zahra Baba van House of Besma. Daar kunnen mensen die belangstelling hebben ook gewoon terecht. En met haar contact zoeken. En beide, zowel wij als zij, zijn altijd bereid om te vertellen hoe we dit hebben aangevlogen.
0: Super. Nou, heel erg bedankt voor het delen van het verhaal, Judith. Ik hoop dat jullie nog heel veel andere scholen hiermee gaan inspireren.
1: We gaan ons best doen en wij gaan lekker verder ermee. Dank jullie wel voor de belangstelling.
0: Ja, tuurlijk. Fijne avond.

0: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in één keer. Meld je nu aan op demo-opleidingen.nl.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

0: tarieven en omvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. De Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
4: Waarom verdomme?
5: Simyo.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
8: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna die werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemorgen, ik ga je even helpen tijdens Weekend Rewind. Hoe ga ik je helpen? Hoor je zo.
2: Off of the ground. Bitches love the ground.
3: Oh, wait, shit.

speakers. En de hits van nu zullen natuurlijk ook niet ontbreken. Wat zo leuk is aan Weekend Rewind, dat is dat je gewoon de hele dag mag meebepalen met welke tracks ik ga draaien. Ja, zometeen gaan we ook nog eens een spel spelen, Who Said It. En met dat spel kan jij een prijs winnen. Maar goed, daar straks meer over. Oh, dat is niet wat ik ging doen. Dit is wat ik ging doen. Hey. Okay, yes! Rewind, ready! Nou goed, ready. Ik moet zelf nog even super ready worden, zoals je hoort. En daar

Even waarvan je net hoorde dat ik hem eigenlijk nodig had. Die heerlijke motivatie op je zaterdagochtend. Wat ga je vandaag doen en welke track kan ik draaien om jou te helpen daarbij, om jou te ondersteunen. Misschien om die dieselmotor eventjes aan te krijgen, een beetje te olieën voor je, zodat je even met volle moed kan gaan doen wat je wil gaan doen, of misschien wel moet gaan doen. Misschien ga je sporten, misschien ga je werken, misschien ga je vandaag je huis helemaal schoonmaken. Ja, jij gaat het mij vertellen. Wat ga jij vandaag doen en welke track kan ik daarbij draaien om jou blij te maken? Nou, je kan het bij mij droppen in de NPO Luister-app. En op die manier kan ik het even voor jou realiseren.

Ik zie dat Brian onderweg is naar de sportschool op een zaterdagochtend. Ik zeg je eerlijk, extra, extra respect. Respect naar jou. Darius, die gaat gewoon rustig werken. Oké, nice.

0: Ze presenteren een paar jaar terug. En die tijd werd deze track best vaak aangevraagd. En het is ook wel een goede track om je ochtend mee te beginnen. Vooral als je de taal van deze track snapt. Deze track wordt namelijk in het Papiaments gezongen. Door een artiest uit Tilburg die helaas niet meer onder ons is. Rest in peace, the main man. Echt, ik vond hem echt een geweldig artiest. Ik heb helaas nooit de kans gehad om met deze de jongen samen te werken. Maar goed, hij heeft hele mooie tracks voor ons achtergelaten. En één daarvan is een track die Nilo heel graag zou willen horen. En Nilo stuurt mij een bericht.
1: Good morning, Jay. We zijn aan het werk hier in de Achterhoek. Op de vroege morgen zou je voor mij alsjeblieft Gucci willen draaien met de Maro Bondia. Laten we de legend in leven houden, man. Fijn weekend. Jojo.
0: Nou ja, goed. U vraagt en wij draaien. Zo werkt het hier. Dus bij deze heb je Gucci met Maro Bondia.

0: Goedemorgen Jay, hoe is het bro? Als we toch legendes in leven houden, draai dan voor mij even toe DMX met Rough Riders alsjeblieft. Fijn weekend, yo.
1: Rewind, Weekend Rewind.

Goedemorgen. Ik heb nog heerlijke tracks voor je klaarstaan, hoor. Jazeker. Kevin en Joey AK met Pistache komt eraan. Een track die heel veel is aangevraagd. Dus ik denk dat veel mensen er blij mee zullen zijn. Maar eerst krijg je What's My Name van Rihanna en Drake. En daarna gaan we een spel spelen waarbij jij...

0: allereerste hint. Ik ben namelijk op zoek naar een persoon. En op basis van one-liners of teksten van deze persoon ga jij raden om wie het gaat. En ik heb net al verklapt dat het gaat om een artiest. Kijk, die krijg je gratis en van iets erbij van mij. Je krijgt daarna nog drie hints die allemaal quotes of stukjes tekst zijn van deze persoon. Deze persoon heeft dit dus allemaal gezegd. Nou goed, ik zal alvast beginnen voor je.
1: Nummer 1.
0: Ik ben gespecialiseerd in alle dames naakt krijgen. Ik zeg erbij dus niet wat ik zeg, dat zegt deze artiest.
1: Nummer 2.
0: Ik ben een gangster, maar dat wisten jullie al. De grote baashond, ja, ik moest het doen.
1: Nummer 3.
0: Ik wil mezelf bedanken. Ik wil mezelf bedanken voor het geloven in mezelf. En voor het hard werken. Ja, wie is de persoon die deze tekst heeft gezegd of gezongen? Ben jij een kenner en weet jij naar welke artiest ik op zoek ben? Drop dan de naam van deze artiest in de NPO Luister app. En ja, als jij wint, krijg je een goodiebag van mij. Dat sowieso. En misschien mag je zelfs nog bepalen welke track van deze persoon ik ga draaien. Sinds ik toch al heb gezegd dat het een artiest is. Goed. Jij bent aan zet.
2: Ja.

was Ella May met Trip. Een hele goede morgen. Ja, naar welke artiest ben ik op zoek? We spelen op dit moment Who Said It. Waarbij we dus aan de hand van teksten of one-liners van deze persoon die ik zoek... Ja, dat jij dan moet raden naar wie ik op zoek ben. En ik merk dat ik het misschien wel een beetje moeilijk gemaakt heb. Want ik krijg allerlei antwoorden in de NPO Luisterapp. En het zijn tot nu toe echt allemaal verkeerde antwoorden. Nou, ik krijg bijvoorbeeld... misschien moet ik eens even zeggen wat de hints zijn. Ik heb bijvoorbeeld hint 1. Ik ben gespecialiseerd in alle dames naakt krijgen. Ik ben een gangster, maar dat wisten jullie al. De grote baas, hond. Ja, ik moest het doen. En als laatste hint. Ik wil mezelf bedanken. Vooral voor het geloven in mezelf. En voor het hard werken. En toen kreeg ik Lil Boosie binnen. En ja, of het Lil Boosie is... Nee, dat is het niet. Het is ook geen DJ Khaled. Nee, het spijt me daarvoor. Het is ook geen Busy. Ja, wie is het wel? Wie is het wel? Jij gaat het me vertellen. En vertel je mij dat in de NPO Luisterapp, dan win jij de Funnix Goodie Bag. Als je het goede antwoord hebt, hè?

0: one-liners of teksten van deze persoon ben ik op zoek naar die ene persoon. En ik heb al gezegd, het is een artiest. Dat heb ik al verklapt aan de hand van drie hints, dus ja, drie van die teksten. Moest jij dus raden om wie het ging en ik heb veel antwoorden binnengekregen. Ik moet eerlijk zeggen ook veel verkeerde antwoorden eigenlijk. Ik had gedacht dat het iets makkelijker was, maar misschien heb ik deze een beetje moeilijk gemaakt. Misschien overschat ik je een klein beetje. Dat kan. Ik kreeg bijvoorbeeld van Alicia de naam Cho binnen. En Alicia, ik moet je helaas zeggen, het is geen Cho. Redmar kwam met Lil Kleine. Lil Kleine? No, it's not Lil Kleine. En het is ook geen P. Diddy, Lindsay. Nee, nee, nee. Saïda zegt nu even snel nog in de NPO luisteren. Kanye West. Is het Kanye West? No, it's not Kanye West. Oké, okay, maar wie is het wel? Ik kan je vertellen. De eerste persoon met het juiste antwoord, dat ben jij, Hamda. Hamda had als eerst het juiste antwoord. Dat betekent ook dat de prijs / de goodie bag ook naar Hamda gaat. Maar Hamda, je bent niet de enige persoon die zich als winnaar mag voelen. Want Lilia die heeft het ook goed, ja zeker. MDA heeft het goed. Monica heeft het goed. Sylvana, Gloria, jij hebt het ook goed. Naomi komt net binnenvallen in de NPO Luisterapp met het juiste antwoord. Ja, wat is het juiste antwoord? Nou goed, weet je wat ik ga doen? Ik ga al die fragmenten gewoon aan je laten horen. En als je het nog niet wist, ga je denk ik een zo'n momentje krijgen. Dat durf ik echt te wedden. Let maar op. De allereerste hint die ik gaf was: ik ben gespecialiseerd in dames naakt krijgen. Nogmaals, het gaat niet over mij, dat is wat deze persoon zegt. En wie is deze persoon? Nou, je hoort het nu. You see, I specialize in making all the girls get naked. Ja, dat was hem. Hij zegt ook, ik ben een gangster, maar dan wisten jullie al, de grote baashond. Ja, ik moest het doen. You see, I specialize in making all the girls get naked. Ja, nee, niet die. Dan moet ik het zo doen. I'm a gangster, but y'all knew that. The big boss dog, yeah, I had to do that. Hij zegt ook, ja, ik wil mezelf bedanken voor het geloven in mezelf. En dan denk ik, hè, welke track was dat? Dat was namelijk geen track. Dat was een speech die hij eindigde dus met deze tekst.
1: Last but not least, I want to thank me. I want to thank me for believing in me. I want to thank me for doing all this hard work.
0: Ja, het was dus Snoop Dogg. En ja, wie zou ik zijn, hè? Ik zou geen

0: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in één keer. Meld je nu aan op demo-opleidingen.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim €20.000 wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
4: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
5: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
5: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN. Voor een beter internet.
8: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte, maar volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Het aantal personenauto's op diesel daalt steeds harder, meldt de autobranche. 10 jaar geleden waren het er nog bijna 1,5 miljoen. Nu zijn het er nog 560.000. Door de onrust in de wereld is diesel inmiddels duurder dan benzine. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst-ijsbaan niet open. De ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. Ook in Deventer zijn problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt dat bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog 1 serie wordt opgenomen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Het weer zonnig, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik ga iets

een track waarvan je weet van... Oké, ik zeg je eerlijk, als ik dit tegen mijn vrienden zeg, lachen ze me misschien wel uit. Nou, deze track. Die mag jij bij mij lekker draaien. Het is namelijk een safe space hier. Die track mag je gewoon aanvragen bij mij. Ik wil weten wat gewoon de meest foute track is die jij leuk vindt. Ja, die track waarvan je eigenlijk denkt... Ik hoor hem eigenlijk niet leuk te vinden. Of ik durf het eigenlijk niet hardop te zeggen, Jay. Misschien is het wel die ene track die je zelfs anoniem... in de NPO luisteren wil droppen. Als je gewoon, Jay, draai deze track, maar zeg alsjeblieft mijn naam niet erbij. Nou, dit is het moment dus om dat te doen. Zonder dat je gejudged gaat worden. Want tijdens de Rewind Big Talk wordt er niet gejudged. Dus je mag een beetje de grens bij mij opzoeken. Ik weet nog, 2 weken geleden heeft iemand zelfs de Pokémon teamsong aangevraagd. En je raadt het al, ik heb het gewoon gedraaid ook. Snap je? Dus nu is de beurt aan jou. Welke foute track moet ik voor jou draaien? Drop het in de NPO luisterapp en ja, wie weet draai ik die gekke track wel even.

0: om zonder gejudged te worden? Wat is die ene foute track waar jij stiekem van geniet als niemand kijkt? Ja, die mag je bij mij aanvragen en het is de bedoeling dat ik hem dan ga draaien. Maar het is eigenlijk ook de bedoeling dat de track een beetje fout is. Hallo, Lucy.
1: Hallo.
0: Hallo, hallo, hallo. Luister, jij vraagt de track bij mij aan.
1: Ja.
0: En het is de bedoeling dat die track fout is, maar voor mijn gevoel... Valt dat best mee? Maar misschien kan je uitleggen welke track het is en waarom het dan fout zou moeten zijn.
1: Nou, het gaat dus om de track Mama Work.
0: Ja, van wie is die track? Van wie is die track?
1: De track is van de Blue Wave.
0: Mm-hmm. Gezongen door Jayon. Bedoel je die?
1: Yes.
0: Ja, oké. Okay. Yes. Waarom is deze track dan fout?
1: Omdat iedereen zegt, de WK is al lang al voorbij. Waarom draai je hem nu nog? Het is helemaal niet gepast. Maar de nummer is gewoon hartstikke een vijf.
0: Oké.
1: Ik weet er wel niks mis mee.
0: Ja, oké. Okay, dus ik zit.
1: Ik ben WK verbonden als het echt een bop is.
0: Nee, ja, oké. Okay. Ik zit zo te denken. Ik heb net een paar minuten geleden We're All Gonna Make It van John en Frezen gedraaid. Wat eigenlijk ook een WK-track is. We draaien ook Die Die van Shakira en Burna Boy. Ook een WK-track. Dus ja, ik zeg je eerlijk. Ik vind jou helemaal niet fout. Maar misschien ben ik net zo fout als jij bent. Dat kan ook, hè?
1: Kan door.
0: Ik vind sowieso dat we deze track veel te weinig draaien op Phonix. Dus dat is alle reden om hem sowieso wel te draaien. Maar sinds het jouw biechthok track is, zou jij hem aan willen kondigen alsjeblieft?
1: Yes. Nou allemaal, hier komt mijn favorite song Mamawa van The Blue Wave Jayon.

Jay, goedemorgen jongen. Jullie zeggen altijd de voice memo is beter. Nou, mijn favoriete track op dit moment is die van Fuck You. Ja, ik ben bezig met het verhuizen. 2 mensen hebben op laatste moment afgezegd.

Hold Ya hier op Phonix. You gotta rewind me. Weekend Rewind. Ja, tijdens Weekend Rewind geef ik jou de kans om heel veel te bemoeien met de playlist. Ook het een en ander met mij te delen. En vandaag heb ik je hulp nodig, want ik zit namelijk in een dilemma. Ik heb twee tracks klaarstaan. En één van de twee kan ik maar draaien. Ik kan ze niet allebei draaien. Ik herhaal, ik kan ze niet allebei draaien. Nou hebben deze tracks wel wat weg van elkaar. En meestal als ik in een dilemma zit, dan gebruiken de twee tracks of dezelfde sample, of de ene track is gesampled door de ander. Dus je krijgt eigenlijk iets van dezelfde track eigenlijk twee keer. Maar ja, welke van de twee wordt het? Oké, goed. Ik hoor je al denken, Jay, kom op. Laat even weten waar je tussen twijfelt. Ik heb hier een iets nieuwere track. En de andere track, de originele, om het even zo te zeggen. Ja, met alle respect natuurlijk naar de track die ik als eerst ga laten horen. Die heb ik al bij klaarstaan. Maar goed, welke van de twee moet ik gaan draaien? Is het SFB?

Ja goed, jij gaat het tegen mij zeggen welke keus ik moet maken, want mij lukt het niet. Wordt het 100 Baders van SFB die ik ga draaien zometeen? Of wordt het Jennifer Lopez met Love Don't Cost a Thing? Ik zou zeggen, drop het even in de NPO.

0: kwamen de stemmen allemaal binnen in de NPO Luister app. En ja, het was eerst, ging het alle kanten op. Hè? Bijvoorbeeld Aisha die vond van, ja, je gaat die originele natuurlijk doen. Jennifer Lopez. Demi die vond van, nee man, 100 barrels. En zo ging het de hele tijd door. Diallo die zei weer wat anders. Lindsay die zegt weer wat anders. En zo ging het de hele tijd heen en weer. Ja, totdat Dwayne kwam met toch de doorslaggevende keus. Ja, Dwayne, jij mag het gewoon zeggen.
1: Hallo, Jake.
0: Wat een vibe.
1: Ik zit in de auto met Stephanie en Diano. En wij

Ik ben op zoek naar de beste break-up song aller tijden. En dat is echt voor iets speciaals. En geloof mij, jij wil dit niet missen. Wat het is, hoor je zo!

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
3: Fluffy, rond en zacht, een beetje zoetig en lekker kruidig. Met meer smaak. Van Cadillus. Zie je ze voor je? Die Cadillus Happy Halal Bapaus. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Toen ik hoorde dat Nieuw-Vaarwater mijn schuld van ruim €20.000 wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
6: Nieuw-Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
7: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
10: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging om het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte. Volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse Sluis. Er is nog niemand opgepakt. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is ook nog niets bekend. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. En ook in Deventer zijn er problemen. Bij schaatsbaan De Schegg is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. Na 25 jaar zet de Evangelische Omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt het bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog één serie wordt opgenomen. Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. De race in Bahrein is morgenochtend om 9 uur. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen ook wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon, in het noorden misschien wat regen en dan ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Jay. Ik ben op zoek naar de beste break-up song aller tijden. Ik heb die nodig. Waarom? Vertel ik je zo, je hoort het.

0: Wat is de beste heartbreak song aller tijden?
1: Capsule.
0: Ja, daar ben ik naar op zoek. Elke week maken Quincy en ik samen met jou een tijdcapsule van de beste tracks per thema. En Quincy stopt dan tijdens Rewind samen met jou vanaf maandag elke dag één track in die capsule. En op zaterdag en zondag gaan jij en ik het doen. Ja, dan gaan jij en ik de capsule aanvullen en morgen gaat dan die capsule op slot. Het thema van de capsule van deze week is de best break-up song. En dat is omdat september een break-up maand was. Nou goed, als je een beetje hebt gerekend, weet je dat 5 van de 7 tracks al in de capsule zitten. Welke tracks, Jay? Nou, deze tracks.

Ja, en Usher natuurlijk. Ja, dat is nogal een lijst hoor. Ja, Jordan Sparks met No Air, Kanye West met Heartless, Justin Timberlake met Cry Me A River, Yesser met Uit Elkaar en tot slot Usher met Let It Burn. Maar goed, jij en ik moeten nummer 6 gaan aanvullen vandaag. Welke break-up song moet, maar moet ook echt nog aan deze lijst toegevoegd worden? Vertel het mij in de NPO Luister-app. RGF Productions.

0: popsong aller tijden.
1: De Rewind Capsule.
0: Ja, sinds maandag zijn mijn collega Quincy en ik op zoek naar de beste heartbreak song voor de

0: zitten er al in. En dat zijn de tracks van Jordan Sparks, Chris Brown met No Air, Kanye West met Heartless, Justin Timberlake met Cry Me A River, Yesser met Uit Elkaar en Usher met Let It Burn. Dat zijn de eerste vijf. Ik ben nu op zoek naar de zesde. En ik denk dat het me gelukt is, man. Nilo, goedemorgen.
1: Yes.
0: Het is al mijn middag inderdaad. Jij denkt die nummer zes te hebben, hè?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Nou, zou je willen vertellen welke track dat is?
1: Dat is Tony Braxton met Unbreak My Heart.
0: Jongen, jongen, jongen. Waarom? Wie heeft je hart gebroken, mijn broeder?
1: Nee, mijn hart is niet gebroken, maar sinds way back. Ja, we komen uit de 80's, toch?
0: Mm-hmm.
1: Dus dan, zulke tracks krijg je dan wel mee en die voel je dan wel echt. Niet dat specifiek iemand mijn hart heeft gebroken.
0: Nee, snap ik.
1: Ja,
0: ja, dus als een mattie van jou even droevig is en hij zegt bro, ik moet een playlistje hebben met de tracks die mijn hart even gaan, weet je toch? Dan zeg jij...
1: Hij gaat niet luisteren.
0: zal ik je iets persoonlijks vertellen over deze track?
1: Vertel.
0: Ik weet nog dat deze track toen pas uitkwam. Wist je dat ik gewoon verdrietig werd terwijl ik helemaal geen gebroken hart had terwijl ik deze track hoorde? Ik werd gewoon verdrietig van die track.
1: Ik hoor je.
0: Soms is dat wel fijn, hè? Een beetje een soort van... Ik wil niet zeggen zelf medelijden, maar je weet toch.
1: Ja, ik hoor je volledig.
0: Nee, ik moet je echt bedanken voor deze keuze. Ik moet ook zeggen, er was nog iemand die deze track in de lijst had gegooid in de NPO Luisterapp. En dat is voor mij een extra bevestiging van ja man, dit moest hem toch wel echt zijn. Het is niet alleen een keuze omdat ik de track vet vind, maar het is omdat jij en nog iemand in de NPO Luisterapp de track vet vinden. Ik moet trouwens erbij zeggen, ik weet niet of je die lijst zou willen horen, Nilo. Maar vanaf zondag is hij te vinden op funix.nl.
1: Gaan we zeker doen.
0: Goed, ik heb alleen nog één track nodig na deze. Ik gooi in ieder geval nu Unbreak My Heart van Tony Braxton in de Rewind capsule. Dankjewel, Nilo.
1: Ja, toch.
2: De Rewind capsule.

dacht, ik ben de rechter, dat had je al door. Maar jij bent de jury. En zoals in Amerika, in mijn rechtbank bepaalt de jury of iemand schuldig is of niet. En ik zeg je alvast, hou je niet in, hè. Ga gewoon los. Je mag gewoon lekker straight zijn en jouw ongezouten mening geven. Nou, de zaak die we vandaag gaan behandelen is de zaak van Kiki. En Kiki stuurt naar mij, hey Jay, een goede vriendin van mij heeft sinds een half jaar een nieuwe vriend. Een aardige gast, maar hij ruikt altijd ontzettend sterk naar zweet. Als hij bij ons is geweest, ruik je letterlijk waar hij op de bank heeft gezeten en niemand durfde er iets over te zeggen. Uiteindelijk nam ik mijn vriendin apart en ik zei, ik weet niet hoe ik dit netjes moet zeggen, maar volgens mij moet je vriend iets aan zijn lichaamsgeur doen. Zij werd knalrood. Ze rook het zelf ook, zei ze. Maar hij is heel gevoelig en ze wil hem niet onzeker maken. Nou, 2 weken later gaf ik een verjaardag. En ik zei vooraf dat hij welkom was. Maar alleen als hij gedoucht had en deodorant gebruikte. Mijn vriendin kwam zonder hem. En sindsdien is ze boos. Volgens haar heb ik hem vernederd. Nou, en volgens mij mag ik bepalen wie er stinkend op mijn bank zit. Jay, ben ik schuldig? Kiki. Ja, Kiki, je bent op zijn minst direct. Dat kan ik in ieder geval zeggen. Of je schuldig bent of niet, ja, dat moet ik aan de jury overlaten, Kiki. En jij luistert nu. Jij bent dus degene die Kiki moet gaan vertellen of ze schuldig is of niet. Ja, hoe kan ik het beter samenvatten dan gewoon te zeggen, Kiki heeft gewoon tegen haar vriendin gezegd, je vriend stinkt. Ik moet lachen erom, omdat het, ja, het klinkt grappig. Maar goed, jij mag bepalen als jurylid of Kiki schuldig is als vriendin of niet. Vertel er ook even bij waarom. En ik zal je zeggen, een voice memo wordt extra gewaardeerd.

0: tegen haar vriendin gezegd dat haar vriend stinkt.
1: All right. Judge
0: Jay. Ja, je bent in mijn rechtbank vandaag waar jij de jury bent. De vraag is Kiki schuldig of onschuldig omdat ze tegen haar vriendin heeft gezegd dat haar vriend stinkt? En dat hij, als hij geen deo had gebruikt of niet fris rook, niet welkom was op haar verjaardag. Nou goed, haar vriendin is nu boos op haar geworden. En nu wil Kiki deze zaak in mijn rechtbank naar voren brengen om gewoon eens een keer definitief duidelijk te maken en te weten. Ben ik schuldig, Jay, of niet? Goed, je hebt gereageerd en Patricia die zegt, Kiki, je hebt gelijk. De waarheid is hard en iemand moet je spiegelen. Dus zo mogen... ze mogen haar dankbaar zijn. Dus onschuldig. En nee, niet bellen, Jay. Ik ga je niet bellen, Patricia. Even kijken, Ravi die heeft een memo gestuurd.
2: Nee, man. Ze is sowieso onschuldig. Bro, wees blij dat ze het tegen die vriendin heeft gezegd en niet tegen die vriend. Ik had het al gelijk tegen die guy gezegd. Bro, als die guy stinkt en hij is in mijn ossel, hij hoort het gelijk.
0: Oei, oké. Ravi zegt ook onschuldig. Lucy, ze zegt, ze is onschuldig, want doe even normaal. Gewoon straight up, bam, pat, boom. Daarna zegt ze, hoe kan je zo erg stinken en toch zo comfortabel zijn bij mensen, wetende dat je stinkt? Oké. Lucy zegt ook onschuldig. Nilo, die gaat helemaal stuk. Een hele wahahaha in de app hier zo. Hij zegt, Kiki heeft gelijk. Dus Kiki, je bent volgens Nilo ook onschuldig. Diallo, die zegt, jij... Wacht even, hi Jay. Ik vind haar niet schuldig, want ze heeft gezegd wat wel waar is. Het is beter om eerlijk te zijn dan dat het binnen zit en ook niet fijn voor haar is. Dus niet schuldig. Oké, nou, tot slot dan de laatste jurylid die ik even aan het woord ga zetten. Dat is Kevin.
3: Luister, als je stinkt, dan stink je. Dan moet je gewoon geluld worden of het nou je vriend is of een vriendin van je. Je moet diegene gewoon lullen. Maar nu, als je dat niet doet, ga jij die nieuwe bankstel voor mij kopen? Dan is het kijk waar je gezeten hebt. Nee, toch? Als je nieuwe bankstel koopt, mag je komen. Maar dat is gat van de deur aan. Dus dat mag we zien. Jammer dan.
0: Zo, Kevin die is heel erg duidelijk. Nou goed, ik denk dat als je een beetje goed hebt opgelet, dat je hebt gehoord dat iedereen echt letterlijk niet eens één persoon heeft een andere mening. Iedereen in de NPO Luister app vindt dat jij gelijk hebt, Kiki. Dus dit is het oordeel. Hier moeten jullie het mee doen. Judge Jay heeft gesproken.
1: All right. Judge.

0: tijd.
1: Deze man houdt van die zingdingen, man. Yes.
0: Die galmknop hier, dat is toch geweldig.
1: Je moet oppassen, anders verdwijn je in de galmgate.
0: Ja, het is
1: echt, voor je het weet ben je in de galm rabbit hole hier zo. Dus pas op met die knop.
0: Ik wilde net zeggen, ik moet niet aan allemaal knopjes gaan zitten. Jay, hoe is het met je?
1: Met mij is het lekker, ja, heerlijk.
0: Ja, hoe was je show vandaag?
1: Mijn show was gezellig. Er is een hoop te zeggen geweest. We hadden vandaag een tijdscapsule. Ik weet niet of je die moet checken even. Ik was op zoek naar de beste heartbreak song aller tijden. Ik heb nog één gaatje open, die ga ik morgen even vullen. Maar ik ben eigenlijk vooral benieuwd naar wat jij gaat doen.
0: Ja, zeker. Nou, we hebben dus een collega hier bij Phonix. En die gaat binnenkort waarschijnlijk vervangen worden door AI.
1: Oh?
0: Ja, dit is geen joke.
1: Wij allemaal of?
0: Nee, het is, tot nu toe is het begonnen bij één collega. Die heeft dat zelf veroorzaakt. Wie dat is, dat hoor je zo meteen.
1: Oh, ik ben wel benieuwd, ja.
0: En je hoort zo meteen Geams en Distinct met Spijdag. Ik zat die net, had ik die aan op de scooter hier naartoe. En toen dacht ik, wat blijft dit toch een goede hit.
1: Nou goed, mooi. Mooi vooruitzicht. Ja. Ik ben vooral benieuwd naar het eerste, man. Dat van die AI, man. Dat is wel iets wat me bezighoudt. Maar goed, we horen het zo. Binnen enkele minuutjes al.
0: Zeker.
1: Tot zo.

0: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
2: Toen ik hoorde dat Nieuw-Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
3: Nieuw-Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans.

0: lichtbruin en gevuld met een kruidige kip. Met meer smaak. Van Kadiz. Zie je hem voor je? Kadiz heb je halal frikandelbrood. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Nederland.
1: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar Domino's.nl.
4: Domino's. Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: Weet je dat je van waarde bent, uniek bent en speciaal? At 360community.nl.
6: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in 1 keer. Meld je nu aan op demo-opleidingen.nl.
9: Human neemt je mee in een nachtmerrie over spinnen. De grote angst van Salome van 9. Maar wat is angst eigenlijk en hoe kom je er vanaf? Neurobioloog Branke LeFrank weet er alles van. Kijk morgen naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.
10: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Britse Openbaar Ministerie heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Die aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De twee verdachten zijn op 20 september opgepakt. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het langebaan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is er nog niet. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Daar is het ijs gesmolten. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter. Bij een pinautomaat in Amerika heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie. Die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met het pinautomaat bezig was, was vergeten om die tas met geld mee te nemen. Het geld is teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En een hele goede zaterdagmiddag. Je bent ingetuned bij Phonics Finest. En de naam zegt het al. Ik neem je mee langs het allerbeste wat Phonics jou deze afgelopen week had te bieden. En ja, waar begin je dan? Dan begin je natuurlijk bij wat Phonics Phonics maakt. En dat is de muziek. Dus we beginnen met de top 3 van de X-Chart. Met op 3 Henkie T en KM met R&B shit.

0: Ja, en op nummer 1 blijft hij nog steeds staan. Fresh KM met Bare Minimum. Vorige week ook al op nummer 1. En ja, twee keer in de top 3, hè, KM. Is crazy.
1: Shoes van Bottega. Lifestyle is mega. Dit is geen Champions League, maar dit is ballen met de week.
0: Ja, en de komende 3 uur ga ik nog veel meer hele goede muziek voor je draaien. De hele lijst vind je op funnix.nl. Nergens heen gaan.
2: Funnix Finest.
3: Maximum.

0: Shadowby en Lassa met Exotisch. Ja, en heb je nou deze week iets gemist op Phonics? Geen stress, 'cause I got you.
1: Phonics finest.
0: Ja, een goed gesprek bij de ochtendshow. Iets bijzonders bij Imani Invites. Of gewoon weer complete chaos bij Noorden en Wef. Tijdens Phonics Finance neem ik je nog één keer mee langs het allerbeste van de week. En ik zei het al, chaos bij Noorden en Wef. Ook deze week weer. Want stel je voor, je hoort jezelf ineens praten in een video. Alleen, ja, jij weet 100% zeker dat je dat nooit hebt gezegd. Ja, dat kwam mijn collega Noordin deze week, overkwam hij dat. Een oud collega die stuurde hem namelijk een video waarin zijn stem te horen was. Alleen, ja, die stem die was volledig met AI gemaakt. Luister even mee, let op. Dit is dus niet Noordin.
2: Nou, in tegenstelling tot gewone kauwgom, die gemaakt is van plastic en synthetische rubbers, en na slechts een paar uur kauwen hard wordt of uit elkaar valt, kun je gerust zeggen dat één stukje van onze kauwgom de hele dag meegaat.
3: Kijk, je moet het niet één op één, maar snap je de dingen of niet?
0: Ja, dit is wel Noordin.
2: Verzachtende voordelen.
4: Ja, het einde elke keer lijkt het alsof jij het
3: de uitspraak. Nee, de uitspraak precies. Is het niet, maar het is wel echt de...
4: Als je zeg maar netjes was, dan had jij dit kunnen zeggen.
3: Ja, maar... Ja, nou...
4: Maar ik snap wat je bedoelt. En het is ook gewoon heel erg eng. Want het kan zomaar zijn dat jij gewoon straks niet meer hier werkt. Omdat AI jou gaat overnemen.
3: En ik dacht altijd, AI gaat toch niet mijn creatieve werk kunnen doen. Kijk, weet je, als je op een kantoor werkt en dat een AI op een gegeven moment een Excel-sheet gaat overnemen. En dat automatisering, dan denk ik, ja, dat kan ik wel begrijpen. Maar ik was nu gewoon de eerste keer in shock. Dat ik dacht, misschien kan het gewoon zomaar zo zijn dat wij gewoon over een paar jaar gewoon overbodig zijn.
0: Ja, toen kwam natuurlijk de vraag, als AI straks jouw werk kan overnemen, wat ga je dan doen? Nou, er was één luisteraar, die had daar een heel duidelijk antwoord op.
3: Rick, goedemiddag. Je bent autopoetser en jij zegt, weet je wat, als AI morgen mijn baan overneemt, wat ga je dan voor doen?
5: Dan ga ik de porno in.
4: Waarom dan specifiek de porno?
5: Ja, de porno altijd blijft bestaan.
4: Ja, het is het oudste beroep, zeggen ze toch?
5: Ja, dat is
3: tegenwoordig
5: wel,
3: heb je ook AI-pornofilms, hè?
4: Echt?
3: Ja, dat is hoor.

0: Van Dior met Nooit Goed, zometeen muziek van Broederliefde en Lil Kleine.
1: Ik hou het niet droog.
0: Ja, die kreeg net een berichtje van luisteraar Daan. En Daan die eet chips op een manier waardoor ik denk, dit is of geniaal, of je mag nooit meer naast mij op de bank zitten. Wat hij met ieder chipje uit een zak doet, dat

0: muziek hier op Phonics. Company, Clean Bandit, Chloe en Oma Lee. Ben je normaal als je alle smaak van de chips aflikt voordat je je chips eet?
1: Nee, dit is echt niet Barkie.
2: Vind je dat niet Barkie?
1: Barkie?
2: Of niet Barkie?
0: Ja, dat is de vraag tijdens Barkie, niet Barkie. Jij mag gaan bepalen of gewoontes van andere Phonics-luisteraars Barkie, dus normaal, of niet Barkie, compleet gestoord zijn. Ik kreeg een berichtje van Daan in de NPO-luister-app. Daan, kom er maar in.
3: Hey, goedemiddag met Daan. Ik heb dus iets waarvan mensen altijd zeggen dat het echt niet normaal is. Want ik weet ook niet zo goed waar dit door komt eigenlijk. Maar als ik chips eet, dan moet ik altijd eerst even de smaak ervan aflikken. Dus zeg maar, tot die ja, weer gewoon terug bij naturel is, zeg maar. Ja. Dan pas kan ik hem opeten. En ja, ik doe dit eigenlijk al vanaf dat ik gewoon kind ben of zo. Maar mensen die kijken me echt aan alsof ik gek ben. Dus ja, zeg het maar. Ben ik Barkie of niet Barkie?
0: Jij bent niet Barkie. Sorry. Nee, ik ga te snel. Kijk, ik moet altijd een beetje neutraal erin blijven. Daan die likt dus bij ieder chipje eerst alle smaak eraf en ik daarna het chipje pas op. En hij vraagt aan ons, ben ik Barkie of niet Barkie? Oké, ik ga hem een kans geven. Als je dit solo doet, dus je zit thuis alleen op de bank, dan is het prima. Weet je, dan heeft niemand er last van. Be yourself, zou ik zeggen. Maar goed, stel je deelt een zak met iemand. Hoe ziet dat er ook uit? Je zit gewoon... Oké, ik ben een beetje biased. Daan die likt bij ieder chipje eerst alle smaak eraf en eet daarna het chipje pas op. En hij vraagt aan ons, is hij Barkie of niet Barkie? Jij mag het gaan bepalen door een bericht te sturen in de NPO Luister app. Doe dat vooral in een spraakmemo, want hierbij, ik heb wat emotie nodig. Snap je? We moeten zo meteen een harde conclusie gaan trekken voor Daan, want hij weet niet of hij normaal is. Hij likt dus bij ieder chipje wat hij eet eerst alle smaak eraf en daarna eet hij hem pas op. Is hij Barkie of niet Barkie? Let me know.

0: Jonah Fraser en Jayon met Pana. Het is zaterdagmiddag en dat betekent dat we lekker aan het judgen zijn.
1: Nee, dit is echt niet Barkie.
2: Vind je dat niet Barkie?
1: Barkie?
2: Of niet Barkie?
0: Ja, want Daan die likt bij ieder chipje wat hij eet eerst alle smaak eraf. En daarna eet hij dat chipje pas op. Jij mocht laten weten in de NPO Luister-app wat je daarvan vindt. Ik krijg al wat reacties binnen. Laat me even Vincenzo laten horen, dan snap je wat ik bedoel.
3: Dus jij wil mij zeggen dat hij die chips likt?
0: Ja.
3: En daarna chap?
0: Ja.
3: Broer, what the fuck is dit?
0: En ik ga niet voor je liegen dat ik het misschien wel eens ben met Vincenzo, maar het is aan jou om te bepalen. Want de luisteraars, ja, ik zie de reacties beginnen al wat binnen te stromen. Ik ga hem nog even 5 minuten laten lopen. Pak die NPO Luister-app erbij, deel met mij, wat vind je van Daan? Ben je Barkie of niet Barkie als je je chips aflikt voordat je ze eet? Ik ben benieuwd waar je mee komt.

0: en Rush hier door je speakers. En het is tijd voor de conclusie. Want we hadden vandaag Daan in de NPO Luisterapp. Die likt zijn chips af voordat hij ze eet. He? Gewoon chipje uit de zak. En dan pas eten. En jij mocht bepalen, is dat...
1: Nee, dit is echt niet Barkie.
2: Vind je dat niet Barkie?
1: Barkie?
2: Of niet Barkie?
0: Ja, Barkie of niet Barkie, normaal of niet normaal dus. Er kwamen een hoop spraakmemo's binnen. We gaan ze gelijk even doornemen.
3: Dat is toch volkomen normaal. Chips likken en dan vreten. Eerst de smaak eraf likken.
4: Waarom? Als het toch veel zout is, ja, waarom niet?
3: Ik eet ook mijn pizza's eerst dan die bovenkant beleg.
0: Ja.
3: En dan die brood.
0: Ja, ik proef wat sarcasme.
3: Als ik patatje mayo eet, eet ik eerst die mayo en dan die patat. Als ik boterham met kaas eet, eet ik eerst die kaas en dan die brood.
4: Ja, ik allebei.
3: Katie, ik ga niet eens meer smeren op mijn cracker. Ik ga eerst die smeersel eten dan die cracker.
0: Uh-oh.
4: Ja?
5: Het is echt niet Barkie, hoor. Sorry. Dan heeft hij ook zoveel tijd voor ons, mij. Als je elke chipsje moet aflikken voordat je dat opeet. Ik vind het niet Barkie.
2: Ja, ik doe dit dus ook altijd. Maar wel alleen als ik op de bank ben. Of met mijn man. Maar niet op feestjes of waar andere mensen bij zijn.
0: Ja, ik heb Denise geprobeerd te bellen. Dat snap je wel. Die nam helaas niet op. Maar... Even serieus, je chips likken. Blijkbaar doen er gewoon meer mensen dan alleen Daan het. Het is tijd voor de conclusie. Alle stemmen heb ik bij elkaar opgeteld. Ben je Barkie of niet Barkie als je je chips aflikt voordat je ze eet? Met 60% van de stemmen, het kantje boord, is dit...
1: Barkie!
0: Nou, sorry. Ik ga hier gewoon niet mee akkoord. Ik ga die stemmen nog een keer tellen, je hoort zo van me. Ik weet wel een plekje voor al die mensen en dat is in de GGZ. Toch, Jade Lauren?
6: The only bad bitch you know is your auntie and that's because she done been to jail 3 times.

Ja, en er ging deze week iets viral waarvan ik dacht dat werkelijk niemand dat ooit zou zeggen. Lekker, geef mij nog wat tomatenpuree. Rechtstreeks uit de verpakking, niks meer, niks minder. Maar is dit nou wel echt zo goed? Zometeen de test na het nieuws van 2 uur.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo Opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
2: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar Domino's.nl. Honor the craving.
3: Domino's.
4: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in 1 keer. Meld je nu aan op demo-opleidingen.nl.
5: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
6: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
7: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
10: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim €20.000 wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
11: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
9: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

Human neemt je mee in een nachtmerrie over spinnen. De grote angst van Salome van 9. Maar wat is angst eigenlijk en hoe kom je er vanaf? Neurobioloog Branke LeFrank weet er alles van. Kijk morgen naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.

0: maar ook veel nieuwe gezichten. De Hobby Snelle Show. Vanavond om 7:55 bij Afrotros op Zet.
1: Hinderlijk.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden en over de toedracht is nog niets bekend. Het Britse OM heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september op de belangrijkste Joodse feestdag. Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is nog niet gevonden. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld weer mee te nemen. Het geld is teruggegeven. En Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. En daar pakte hij ook zo'n laatste overwinning. Het weer zonnig met vooral het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen. En ook dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met Boa. Ja, goedemiddag. Monica Geuze die at tomatenpuree. Dus dan doet iedereen in Nederland dat ook. Maar er klopt iets niet helemaal aan. Wat het is, hoor je zo meteen.

0: En je hoort er nu nog steeds Amy Grace, Izzy SB en Laat Me Zien. Ja, Monica Geuze die heeft deze week iets voor elkaar gekregen waarvan ik dacht niet dat dat ooit viral zou gaan. Het ging om tomatenpuree. Ja, echt geen pasta, geen pizza, gewoon een tube of een blikje tomatenpuree. Tomatenpuree. Phonics Finest. Ja, ze vertelde op haar TikTok dat ze dus ja, echt een craving heeft en dat ze het blijkbaar gewoon zo uit de tube kan eten. En je weet het hè, zodra Monica Geuze iets doet, dan moet natuurlijk heel Nederland ineens weten, is dit nou echt zo lekker of zijn we collectief een beetje gek geworden? Bij Noorden en Wef besloten ze daarom om maar één ding te doen, we gaan het testen.
1: Oké, ik doe dus nu gewoon tomatenpuree uit een tube
2: op een lepel.
1: Op een lepel en zij eet dat dan gewoon zo. Is dit niet, denk je, gewoon een sociaal experiment?
2: Ik denk het ook, om te kijken of mensen zoals jij...
1: Het gaat gewoon viraal nu, hè? Ja. Zij post gewoon dat ze tomatenpuree zit te eten. Uit een lepel.
2: En dan ga jij het
1: doen. En ik ga het... Ik moet het ook... Monica heeft dat gedaan. Ik moet het ook doen.
2: Nou, is maar ja.
1: Nou, lekker.
2: Wat vind je ervan?
1: Ik snap het wel.
2: Het is toch zuur?
1: Het is een soort pasta bolognese vibe.
2: Nou ja, dat
1: het is ook een
2: Nederlandse pasta. Omdat je die tomatensaus niet goed hebt aangebakken. Ik weet niet hoor, tomatensaus hoort niet zuur te zijn.
1: Ik vind het niet verkeerd.
2: Ja.
1: Wil je ook proberen?
2: Nee, dankjewel.
1: Nee niet, jij gaat niet proberen.
2: Ik weet al hoe het smaakt. Omdat ik kook en jij niet.
0: Ik vind het ook wel mooi hè. Vroeger had je chips, chocola, koek. Nu zitten we gewoon tomatenpuree rechtstreeks uit de tube te eten. Omdat onze Monica Geuze het doet. Hey, 2026 is bijzonder man. Mm.

liefde en maak me niet heet. Weet je nog vorige week? Moela en Lijp? Ja, bla bla bla, er zou geen 101 bar sessie komen. Dat klopt. Er is inderdaad geen 101 bar sessie van Moela en Lijpen. Maar wel eentje van Moela.

0: voor.
1: Ik vind dit kapot hard. He, gewoon weer zoals vroeger moelamoes. Ik heb een voorstel. Laten jij en ik ook gewoon op deze zaterdagmiddag wat leuks doen. Wat nou als we zo'n classic Moula B-tune zo meteen even voor je gaan draaien? He, welke zou ik moeten voor je gaan draaien? Als ik tegen jou zeg, pak Moula B van vroeger en geef me zijn allerbeste tune. Welke moet ik dan gaan draaien? En we kunnen echt alle kanten op, hè?

Ja, het is dus aan jou. Ik ga zo meteen één classic Moula B-tune draaien en jij mag bepalen welke dat is. Laat het nu doorkomen via de NPO Luister-app. Welke classic Moula B-tune moet ik voor je gaan draaien? En vooral ook waarom? Waarom moet ik die voor je gaan draaien? Laat maar door.

0: trager.
1: Ja, dus om een oldschool moela moest te blijven, vroeg ik jou om in de NPO Luister-app door te sturen welke classic moela B, toen was het nog wel moela B, tune moet ik voor je gaan draaien. Kwam dat goede binnen? Marlou die zei bijvoorbeeld...

0: dromen, jongens, is dat.
1: Maar er was één iemand die was zo hard aan het werk dat ik dacht, ja, deze man moet ik wel even gaan blessen. En dat is Amir.
2: Nee toch, ik ben nu aan het werken gewoon, in het weekend, mijn eigen ding aan het doen. Maar ik zeg je eerlijk, wat ik nu echt van Moola B nodig heb, is gewoon een harde tune die me echt, echt aan het werk gaat zetten. En dat kan maar één zijn. Extreem.
1: Dit is Extreem door je speakers.
3: Hallo, weer mij.

0: Phil Sensah met Mensa door je speakers. Ja, en als je zoveel unreleased muziek teest dat je eigen fans je Snippet Man gaat noemen, dan weet je dat je misschien iets goed of fout doet. Phonics Finest. Ja, maar dat is iets wat Burleson is overkomen. Zijn fans die werden zelfs een beetje gek van al die snippets die uitkwamen. Dus dacht hij, nou, dan ga ik maar weer eens een track droppen. En gisteren zat hij bij Imani om te vertellen hoe zijn nieuwste track Cupido tot stand is gekomen.
1: Dit hoorde je bij Imani Invite.
2: Want ik merk dus dat jouw fans een beetje geïrriteerd zijn. Ik was eventjes je comments aan het lezen. En ik zie dat heel veel mensen boos zijn dat je zo lang aan het teasen bent. Waarom doe je dat?
3: Ja, kijk, weet je wat het is? Als je liedje wilt uitbrengen, moet je wel een beetje teasen, snap je? Mm-hmm. Om te kijken wat mensen voelen, wat mensen niet voelen. Maar ze voelen alle teasen, snap je? Dus nu weet ik niet wat ik moet uitbrengen. En dat doet het te lang en zo, ja. Dat is wel mijn fout.
2: Maar dat is op zich wel een luxe probleem.

0: TikTok gooi. Of de socials, dus ja.
1: Dus dat wordt nu jouw rebranding. De volgende release is onder Mr. Snippetman.
0: Wie weet.
1: Wie weet. Nou, en vandaag is Cupido dus eindelijk uitgekomen. En ik heb dus begrepen dat deze tune eigenlijk al een jaar op de plank lag.
0: Klopt.
1: Waarom dacht je van, ja, dit is nu het juiste moment om hem de wereld in te brengen?
0: Ja, klopt inderdaad. Een jaartje. Ik was in de studio, hier toevallig in Rotterdam met Wifi. En toen dachten we al van, deze moet snel uitkomen. Maar je weet hoe het gaat. Je maakt nieuwe liedjes, nieuwe liedjes, nieuwe liedjes. En dan komt hij een beetje onderaan ergens in de plank. En op de plank, sorry. En toen zat ik in de auto, oude liedjes te luisteren. Toen had ik deze. En toen dacht ik van, nee man, deze moeten we heel snel eruit gooien. En toen hebben mijn team en ik snel werk van gemaakt.
1: Ja, je was ondertussen alweer zoveel snippets verder. Je dacht, je was het alweer helemaal vergeten.
0: Ja, en mensen zijn alsnog niet tevreden, want ze willen nu een ander liedje hierop.
1: Oh, het is ook nooit goed eigenlijk.
0: Nooit goed.
1: Maar de marketing was wel 10 out of 10, want je hebt een hele serie heb je eigenlijk gemaakt.
2: Ik heb een leuke instelling gekregen van Jeremiah. Hij zegt dat hij een beetje verliefd is. We gaan even lezen wat hij me heeft opgestuurd. Ze is echt te mooi. Ik weet niet wat ze doet. Als ze naar me kijkt, doet alles zo goed. Ik denk aan haar, zoals als ik slapen moet. Ik ben verliefd op haar. Bulles van help mij.
1: Ik ga stuk. Je bent gewoon echt een hele Cupido geworden. Ja.

0: Ja, en hoe krijg je het voor elkaar dat Lamine Yamal, hè, misschien wel de grootste talent van voetbal ooit, op dit moment, ooit, snap je? Dat die jouw muziek gaat promoten. Er is iemand in België die heeft dat laten lukken en die gaat jou zo meteen uitleggen hoe dat zit. Ja, het is echt bizar. Na het nieuws van 3 uur.
1: Funnix, check je nu via de NPO Luister-app. Luister live, drop je berichtjes naar de studio en ontdek de beste podcasts. Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
6: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
7: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
8: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
9: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
10: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
11: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96%

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het incident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbel waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer, het is zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw veel en dan wordt het ook weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met Boas.
2: Ja, en hoe zorg je ervoor dat Lamine Yamal jouw muziek gaat promoten? Nou, het is iemand gelukt en die gaat jou zometeen uitleggen hoe dat zit. Naar Bad Bunny.

0: Tinny Dory Speakers met Slick.
1: Phonics Finest.
0: Ja, gisteren was het vrijdag en dat betekent dat er weer aandacht wordt besteed aan hele goede nieuwe muziek. Zo ook mijn collega Quincy, want die is op vrijdag altijd verantwoordelijk om een hele prestigieuze prijs uit te reiken. En dat is de prijs voor de nieuwe Dikste. Dikste is een tune die wij de hele week net wat vaker draaien voor tunes die opgevallen zijn. En als ik aan jou vraag, welke tune is opgevallen in de afgelopen weken? Nou, ik weet niet of je TikTok hebt geopend, maar ik heb Issa met Belgica toch wel heel vaak voorbij horen komen. Daarom was het de beurt aan Quincy om even te bellen met Isa.
2: Een hele goede middag.
3: Ja, bro. Ongekend. Vorige week, je bracht Baby's in Belgica uit. Hij ontplofte echt helemaal. Meer dan 1 miljoen streams inmiddels. Bro, neem me even mee in jouw gedachtegang. Wat ging er door jou heen toen je dit zag?
2: De streams bedoel je?
3: Ja.
2: Gek voor woorden. Ik zit niet zelfs op 2 miljoen al binnen een week.
3: 2 miljoen moet je nagaan. Ik ben verkeerd geïnformeerd vanochtend.
2: Heel leuk. Ik zeg je heel leuk. Het is eigenlijk te gek voor woorden, man. Ik kan moeilijk het voelen omdat het in mijn hoofd bijna alsof het niet kon gebeuren. En het gebeurt, dus ik heb het niet eens door.
3: Ik hoor je. Ik hoor je. En uiteindelijk is het toch echt daadwerkelijk gebeurd. Meerdere platforms hebben die tune zelfs opgepakt. Bijvoorbeeld de podcast Topspul. Dat is natuurlijk al super tof. Maar dat Lamine Yamal je tune uiteindelijk zelfs nog op een repost heeft gegooid. Dat is helemaal crazy, bro. Omschrijf gewoon heel even het gevoel. Ja, wat er door jou heen gaat op het moment dat je dat ziet. Echt een wereldster van formaat.
2: Ja, klopt. Ten eerste, ik ben echt een Barca fan.
3: Kijk, dan moet het zo zijn. De cirkel is rond.
2: Helemaal stop.
3: Ja.
2: Ik kwam erachter. Ik was wakker geworden. Ik kreeg allemaal berichten door. Ziet van, joh, Lamine Yamal heeft dingen gerepost van jou. Ik zeg, hè? Serieus? Ik dacht, hé, dit is echt te gek voor woorden. Wat gebeurt er nu allemaal?
3: Ja.
2: Vorige week was ik nog echt niemand. Ja, tuurlijk, bedoel ik. En nu? Lamine Yamal zit, ja, ik zit in zijn repost. Ja. Ja, echt te gek voor woorden.
3: Gekke werk. Ja, kijk bro, dat is meteen eigenlijk het moment om te realiseren. Je bent op dit moment heet. Je bent heet. Doorpakken.
2: Ja.
3: Dus de vraag is nu natuurlijk, wat staat er op 2016 nog op de planning?
2: Genoeg. Ik zelf kan je gewoon zeggen, hoe geen druk. Dit is al wat ik aan het doen heb voor een lange tijd muziek maken. Het is mezelf die hier aan gaat, snap je?
3: Ja.
2: Voor dit jaar misschien een remix nog. Ik kan niet te veel zeggen. Misschien niet anders.
3: Oké.
2: Maar zeker, er komt heel veel aan. Dat kan ik jullie beloven. En België, ik heb jullie. Ik ga niet een one hit wonder worden. Dat komt helemaal goed.
3: Deze afspraak maken we, hè? Want anders kom ik op je huid zitten. Dan weet je het alvast.
2: Ja, klik dit maar, post het maar.
3: Okay. En of dit geklipt gaat worden, broeder. Trust me.
2: Doe maar.
3: Hey, luister dan, topper. Ik heb ook nog een speciale verrassing voor je.
2: Ja.
3: Je tune is de dichter van de week!
2: Nee,
3: yes sir, Baddies in Belgica, de tune is super bad.
2: Wauw.
3: De aankomende week is hij extra vaak te horen hier op Phonics. Ja man, ik ga niet eens meer te veel takkie bro, je hebt je ding gedaan, blijf het vooral doen. We hebben een afspraak, dit wordt geklikt, weet je het ook alvast. Ik zou zeggen, blijf doorpushen en kondig hem zelf aan broski.
2: België, Nederland, heel de wereld, Baddies in Belgica. Out now, jullie doen het helemaal top. Ik zie alle love bij je van Belgica, Hollanda, Fransa, Spanje, Congo, Marokko, Turkije, Maleisië, maakt niet uit. Iedereen, deze tune is voor jullie, let's get it.

0: pista. Ik heb nooit gewacht op je kozijntje.
1: Kevin en Joey AK, pistache door je speakers. Zometeen muziek van Dior. In my love, in ja, de meeste 24-jarigen die appen hun vader als de wasmachine stuk is. Dat doe ik ook al mee. Maar Devin die runt met haar vader straks gewoon een heel hotel. Hoe doe je dat op je 24ste? Dat hoor je zo meteen. Funix Finest.

Pedro Timmy en Wale met In My Bed hier op Phonics. Ja, stel je voor, je bent 24 en in plaats van dat je je druk maakt om wat je in het weekend gaat doen, run je gewoon een restaurant en straks ook nog even, omdat het kan, een hotel. Phonics Finest. Ja, dat is dus het leven van Devin. Samen met haar ouders, broertje en zusje heeft haar familie Bazaar aan de Witte de Witstraat in Rotterdam overgenomen. En dat is best een ding, want ik weet niet of je wel eens bij Bazaar bent geweest. Bazaar zit daar al heel lang, is een hele grote zaak. En het gaat op dit moment flink verbouwd worden. Bij De Blok vertelde Devin samen met haar vader Daniel hoe het is om zo'n zaak als familie te runnen.

0: En nu op de Witte de Wit heb ik gewoon heel veel zin in. En ik ben gewoon heel benieuwd wat dat gaat worden. En het hotel is gewoon nieuw voor ons.
1: Ja.
0: Dus ik ben ook benieuwd wat daarbij komt kijken. Ja. Dat is wel spannend.
1: Ja, je komt uit een echte ondernemersfamilie, want jullie doen het echt allemaal met elkaar. Vader Daniel, die zit ernaast. Hoe ziet dat eruit als je samen een bedrijf runt met je familie, met je gezin?
2: Ja, heel leuk. Gezellig. Het is ook een beetje normaal geworden. Sinds corona zijn de kids al fulltime aan de slag in de zaak. Dus voor ons is het heel normaal.
1: Ja.
0: Voor ons is het normaal, maar heel vaak kunnen mensen zich niet voorstellen. Want je bent elke dag met je ouders.
1: Precies. Ja, precies. Creëer je niet op een gegeven moment een zakelijke band met elkaar meer dan een familieband? Of is dat helemaal niet zo?
2: Nee, het blijft toch je dochter, het blijft je zoon. En en op de zaak zijn het wel collega's. Maar ja, het blijft wel je kinderen en je vrouw. Dus daar zit wel onderscheid tussen.
0: Ja, maar thuis gaat wel altijd over werk.
1: Ja.
0: Vaak wel.
1: Ja, is papa ook een strenge collega op het werk of valt het wel mee?
0: Ja.
1: Ja?
0: Nou, als het moet, dan wel.
2: Maar ja, misschien een beetje strenger bij hun, maar ja, niet anders als bij anderen.
0: Nee, gewoon hetzelfde.
1: Ja, jullie zijn nu op dit moment flink aan het verbouwen. Wat gaat er allemaal precies gebeuren daar?
2: Ja, wat niet. Het was een hotel met 19 kamers, de Hotel Bazaar. En dat gaan we nu, as we speak, wordt het nu helemaal verbouwd. Het worden nu 38 kamers, sorry. En we hebben 2 maanden geleden ook besloten om het restaurant op de schop te nemen. Dat zouden we eerst helemaal intact laten, dus Restaurant Bazaar. Maar dat gaan we toch aanpakken nu. Phonics Finest.

0: IT, KM en R&B shit. Ja, iedere week worden hier bij Phonics dingen gezegd waarvan je echt denkt van... What? What are you saying? En precies daarom is het tijd voor Guess the Rest.
1: Phonics Finest.
0: Ja, ik laat je zo meteen het begin horen van een uitspraak van een van mijn Phonics collega's of van een van de Phonics luisteraars die iets crazies heeft gezegd. Maar voordat je hoort hoe die zin eindigt, dan hoor je een kleine piep. En het is aan jou om te raden, wat kwam er op de piep? Ik heb een quote hier van luisteraar Ricardo en die zat bij Noordin en Web.
2: Ricardo, als je ooit deze naam hoort, dan weet je als je dochters hebt niet aannemen.
3: Ja, ik heb de dochter van mijn oude werkgever op mijn werk zit...
0: Ja, wat heeft Ricardo met de dochter van de baas gedaan? Is het A, gevraagd om een loonsverhoging? Is die B, op date geweest? Of is het C? He? Antwoord B, maar dan veel erger. Snap je wat ik bedoel? He? B was op date geweest. En is het antwoord C? Antwoord B, maar dan veel erger. You get what I mean. Aan jou de vraag. Hoe denk je dat Ricardo deze zin afmaakt? Zal ik hem gewoon nog een keer laten horen? Komt hij nog één keer?
2: Ricardo, als je ooit deze naam hoort, dan weet je als je dochters hebt niet aannemen.
3: Ja, ik heb de dochter van mijn oude werkgever op mijn werk zit...
0: Ja, weet jij dus het goede antwoord? Antwoord A, B of C? Laat het dan zo snel mogelijk doorkomen via een berichtje in de NPO Luister-app. Ben jij de eerste met het goede antwoord? Dan krijg je van mij een hele leuke Phonics goodie. En die wil je...
1: Phonics Finest.

0: Hier zijn ze door je speakers en Tropical. Luisteraar Ricardo die heeft iets heel geks gezegd bij Noordin en Wef.
1: Ricardo, als je ooit deze naam hoort, dan weet je als je dochters hebt niet aannemen.
2: Ja, ik heb de dochter van mijn oude werkgever op mijn werk. Zit...
0: Ja, wat heeft Ricardo met de dochter van de baas gedaan? Is dat A, gevraagd om een loonsverhoging? B, op date geweest? Of C, antwoord B, maar dan veel erger? Je snapt wat ik bedoel. Het is aan jou om het antwoord zo snel mogelijk in de NPO Luister-app te sturen. Ik zie al wat antwoorden binnenkomen. Maar als jij het goede antwoord als eerste hebt, krijg je van mij een leuke prijs. Dus tune in en doe het vooral in een spraakmemo, hè? Als je het goede antwoord weet, wil ik vooral het spraakmemo horen.

0: En Highest Flex hier op Phonix. Ja, wat zei luisteraar Ricardo tijdens een gesprek met Noordin en Wef?
1: Ricardo, als je ooit deze naam hoort, dan weet je als je dochters hebt niet aannemen.
2: Ja, ik heb de dochter van mijn oude werkgever op mijn werk. Zit
3: Phonix Finest.
0: Ja, dat was aan jou om te gaan raden tijdens Guess the Rest. Het was antwoord A, gevraagd om een loonsverhoging. Antwoord B, ze zijn op een date geweest. Of antwoord C, antwoord B, maar dan veel erger. Je snapt wat ik bedoel. Kim, een hele goede middag.
4: Goedemiddag.
0: Jij was aan het luisteren naar Phonix en je dacht, ja, ik weet het antwoord wel.
4: Ja, ik denk het.
0: Wat denk jij dat Ricardo tijdens het gesprek met Noordin en Wef zei?
4: Dat ze seks hebben gehad.
0: Oh. Jij denkt dat iemand op de radio gaat toegeven dat hij seks heeft gehad met de dochter van de baas?
4: Ja, ik weet niet.
0: En waarom dacht jij dit?
4: Ik weet niet. Het kwam zo over of zo.
0: Het kwam zo over, oké.
4: Ja.
0: Mag ik vragen, wat doe jij voor werk?
4: Ik zit in de zorg zelf.
0: Je zit in de zorg. Daar gebeuren ook wel gekke dingen, toch? Of niet?
4: Nou, niet bij mij in ieder geval, maar...
0: Oké. We gaan luisteren naar het antwoord. Is het goed of niet goed? Daar gaan we.
1: Ricardo, als je ooit deze naam hoort, dan weet je als je dochters hebt niet aannemen.
2: Ja, ik heb de dochter van mijn oude werkgever op mijn werk. Zit, wiep, wiep.
0: Oei, lekker hoor.
2: Die is achtergekomen en vind ik geweld.
0: We gaan even door.
2: Maar je hoeft niet te komen. Dus ja, dat is te laat. Dat heb ik ook al gedaan. En laat komen.
3: Nee.
0: Oei, oei, oei, oei, oei. Kim, je had het goed, maar wat een vreselijk verhaal is dit toch, hè?
4: Ja.
0: Hij zei dus, hij belde naar zijn baas. Zijn baas zei, je hoeft niet meer te komen. Hij zei, geen stress, ik ben al gekomen, if you know what I mean. Oké, het is zaterdagmiddag 4:15. Ik hoop niet dat je met kinderen in de auto zit. Ricardo, ja, Noorden zegt het al in het begin van deze memo. Als je ooit een Ricardo moet aannemen, vraag dan heel even, ben jij dit? En als ze dan zeggen, nee, check het nog een keer goed. En, oké. Kim, we gaan het erbij laten. Ik geef jou een Phonix goodie, die komt jouw kant op. En zometeen muziek van Wizkid. Jordan komt eraan. Ik wens jou nog een hele fijne middag.
4: Yes, super. Dankjewel.

0: voor vier. Phonics Finest. Ja, en ik ga het stokje alweer overnemen aan iemand die sinds deze week... Ja, ik heb het in de wandelgangen gehoord. Aan Pilates doet.
1: Nou, niet sinds deze week.
0: Lieve Jamie Joy, een hele goede middag.
1: Goedemiddag. Nee, wel nu ietsjes langer. Maar misschien na 1 à 2 keer per week. Ja, Reformer Pilates.
0: Vertel, Pilates. Wat doe je bij Pilates? Want ik heb het idee dat alleen...
1: Ja, je hebt Pilates en Reformer Pilates. En Reformer Pilates is dus echt... Ik weet niet of je het wel eens hebt gezien.
0: Ik heb geen idee.
1: Nee? Het is echt een hype.
0: Als ik denk aan Pilates, dan denk ik aan vrouwen die zeg maar benen in allerlei gekke posities zetten. Dat je denkt, hoe... Wat is hier gezond aan?
1: Nou, dat? Het is echt heel zwaar. Ik merk echt wel dat het gezond is.
0: Is het zwaar?
1: Ja, mijn lichaam die gaat echt ineens... Woep. Maar in ieder geval, Reformer Pilates is net anders. Want al die gekke houdingen, wat jij zegt met je benen en zo... Ja. Dat doe je dus op een soort van bank. En die bank beweegt...
0: Ja, dat is het. Hè. Het is een soort bank waar je normaal op gaat roeien. En dat is dan, hè, als simpele man die af en toe naar de gym gaat, denk ik... Het ziet er een beetje uit als zo'n roeibank.
1: Ja, een soort van. Ja. Alleen als je zit je dan wat meer een licht gedeelte. Met gewichten, je moet aan dingen trekken en zo. Het is zwaar, man.
0: Ja?
1: Kapot.
0: Oké, favoriete oefening?
1: Nou...
0: Uh-oh.
1: Nee, ja, ik had dus wel een momentje, want het is echt heel raar, hè. Op een gegeven moment lag ik daar zo en dan heb je van die straps.
0: Ja.
1: Die moet je dan om je benen en je armen en zo doen.
0: Ja.
1: En daar moet je je oefening mee doen met je benen in de lucht. En toen dacht ik, oh, dit is wel sexy, man.
0: Jij zat daar in je Pilatesles met allemaal zwetende moeders om je heen en je dacht, zo, dit is sexy.
1: Ja. Okay. Dus als je dat zoekt in je leven, ga die vorm Pilates
0: doen. Ik wilde net zeggen, als je geen seks hebt in je leven, dan weet je waar je naartoe moet, Pilates. Heel kort, zometeen, Phonics Finest, wat gaan we het over hebben?
1: Ik moet het over Love is Blind hebben. Heb je het gekeken?
0: Nee, maar ik hoorde wel dat... Ik ga het even kijken, want ik kan er nu niet meer omheen, volgens mij.
1: Nee, je moet het echt gaan kijken. En als je nu luistert en denkt, ik heb gekeken, blijf hangen, want ik moet het met je erover hebben.
0: Zometeen dus, Jamie Joy met Phonics Finest, ook deze onderweg.

0: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Droom je van een stralende glimlach?
3: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
4: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim €20.000 wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
7: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
1: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
0: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96%.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niets met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbijl waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Net als Israël spreekt nu ook justitie in de Verenigde Arabische Emiraten van een terroristische aanslag. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft bij een pinautomaat een tas gevonden met $128.000 cash erin. Hij besloot het geld niet zelf te houden, maar belde de politie. Die ontdekte dat een onderhoudsmedewerker van de pinautomaat het geld had laten liggen. Het geld is teruggegeven aan de bank. Het weer zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en dan opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Love is Blind al gezien? Want dan ben ik heel benieuwd naar jouw mening.
1: Phonics.
2: Jamie Joy.
0: Je luistert naar Phonics Finest. De show waarin ik er persoonlijk voor zorg dat jij geen FOMO hoeft te hebben als je niet iedere dag naar Phonics luistert. Want de belangrijkste, leukste, grappigste momenten, ja, die krijg je allemaal hier. En ik moet het dus echt even met je hebben over Love is Blind. Ik hou zo erg van deze show. Al voordat het naar Nederland kwam, heb ik alle seizoenen van Amerika gebinged. En dacht ik al, als dit hier ooit komt, als ik geen kinderen had gehad, had ik hier aan meegedaan. Want ik vind het gewoon zo interessant of je dus echt verliefd kan worden op iemand als je niet weet hoe diegene eruit ziet. Dat is namelijk wat er gebeurt in dit programma, mocht je onder een steen geleefd hebben. Het zijn singles die met elkaar gaan daten in een pot en ze kunnen elkaar niet zien. Ja, en dan is het kijken of je dus verliefd kan worden op iemand zonder dat je diegene kan zien. Oftewel, is Love is Blind. Maar dit seizoen, wat nu online staat op Netflix, ja, daar is iets in gezegd door deelnemer Juriaan. En dat heeft toch al voor ophef gezorgd.
3: Ik heb een type dat je zegt van nee, hier val ik echt totaal niet op.
4: Ik zou niet vallen op een vrouw die volledig getint is of zo.
0: Ik zou niet vallen op een vrouw die volledig getint is. En toen dacht ik, hè? Hoezo doe je mee aan een programma dat juist draait om het vinden van liefde zonder dat je elkaar ziet, als je tegelijkertijd zo'n duidelijke voorkeur hebt voor uiterlijk? Ik snap dat dus helemaal niet. En online gaat het ook behoorlijk los. Want hij krijgt aardig wat kritiek van mensen die zeggen, ja, dit is eigenlijk een hele racistische uitspraak. Anderen zeggen weer van, nou, het is niet racistisch, want je mag een persoonlijke voorkeur hebben. En nu ben ik benieuwd wat jij vindt. Dus Juriaan uit Love is Blind, die zei tegen zijn date die hij niet kon zien qua uiterlijk, dat hij niet op volledige tinte vrouwen valt. Wat vind jij daarvan? Deel je mening in de NPO Luister-app met een berichtje, of wat ik nog leuker vind, een voice memo. Dan kletsen we er zo lekker over verder.
2: Isa, the baddies in Belgica.

0: Your city,
1: your sound.
2: Beats by Esco.
3: Je zei me die chick meer dan een vriendin. Mijn antwoord was altijd meisje je tript. Claim de loyaliteit dat van het begin. Maar ik moet bekennen, heb geslipt. Je gaf me liefde, maar ik gaf je alleen puin ook. Moet God bedanken voor het feit dat je mij koos. Je was het tuintje in mijn hart, op zijn minst mijn roos.

ex, nu ben je waar je was gebleven. Ik weet, ik deed van alles wat niet kon. Maar het is wat het is en jij gaf liefde, maar ik gaf daar niets om. Hield het niet 100, niet eens 50. Liefde werd hard en ik begrijp het.

0: geval niet op vrouwen die volledig getint zijn. Is dit een racistische uitspraak van Juriaan in Love is Blind of niet?
1: Phonics finest.
0: Ik was benieuwd naar jouw mening. Melissa, die stuurde een voice memo in.
2: Als je niet blind verliefd kan worden, dan moet je er niet aan meedoen. Dan moet je gewoon niet in het programma komen.
0: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens, Melissa. Junior die zegt nog, maar wanneer wordt hij racistisch dan? Overdrijven is ook een vak. Ruben, die heeft een soort gelijke mening. Die sluit zich erbij aan. Die zegt, hey, zij vraagt hem basically waar hij op af zou lopen in een kroeg. Hij had ook kunnen zeggen, ik hou niet van dik of niet van dun. Is het een sukkel? Ja. Is het racistisch? Nee. Mirja, die zegt, ik val ook niet op witte mannen. Dat mag toch gewoon. En V, die zegt, ik vind het bijzonder dat je helemaal niet op een bepaalde huidskleur valt van niemand niet met die kleur. Je kent die persoon niet eens. Ja, de meningen die zijn heel erg verdeeld. En iemand die het heel goed kon uitleggen naar mijn mening, dat was Donna van de week in de show met Fernando. Zij waren ook bij de viewing. Zij zagen dit fragment als eerst. Hebben ze een post over gemaakt. Kun je terugvinden op hun socials. En ik vind dus zelf bijvoorbeeld van, je kan best een type voorkeur hebben, maar doe niet mee aan dit programma als je er niet voor open staat om iemand echt te leren kennen. En haar woorden, ja, die zijn spot on.
3: Dit hoorde je in Fernando en Donna.
4: Ik zou niet vallen op een vrouw die volledig getint is of zo.
5: Ik zou niet kunnen vallen op een vrouw die volledig getint is. Donna, wat vind je hiervan?
6: Nou, wat vind ik hiervan? Kijk, hij zegt heel duidelijk, ik zou niet kunnen vallen op een vrouw die volledig getint is. Maar het probleem is, hij was al op haar gevallen.
5: Ja.
6: Hij was al helemaal weg van haar. Hij was al verliefd. Hij had al tranen in zijn ogen. Dus dat is gewoon iets wat dit zo pijnlijk maakt. En ik denk dat heel veel mensen dat niet begrijpen. Dat zoveel vrouwen dit hebben meegemaakt. Dat het niet gaat dus uiteindelijk om je innerlijk, om wie je echt bent. Maar dat je toch weer wordt afgerekend op hoe je eruit ziet.
5: Ja.
6: Zelfs als je aan een programma meedoet waar dat niet uit zou moeten maken.
0: Je hoorde Donna over Love is Blind en de uitspraak die deze week viraal ging. Mocht je het nog niet gezien hebben, check het. Check mij, want ik wil echt heel graag met jou hierover verder praten. Verder dan dit fragment, vind ik het programma namelijk echt heel leuk.
3: New music. New music. Nieuw op Funny.

ook een enkeltje GGZ voor je. Nieuw album van Jade Lauren. Maar eerst, exotisch, een beetje die autumn summer vibes nog erin gooien. Funny.

0: single te hebben.
1: Dit hoorde je in Fernando en Donna.
2: Wat was dat met deze song, man? Handschoen.
3: Ja, ik wilde gewoon weer een track droppen als van ouds. En gewoon een harde straat track. En ik hoop dat het met deze track weer is gelukt, man.
0: Handschoen hoor je nu bij Funix Finest.

0: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
0: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in één keer. Meld je nu aan op demo-opleidingen.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city.

0: Electronics. Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Tyla. Live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
0: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
4: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
5: Nieuw bij Zapp, de Hoppie Snelle Show met Jan Dino. Een gloednieuwe comedy show voor kinderen vanaf 9 jaar en hun ouders.

0: als opzet.
1: Hinderlijk.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje is een dorpje overstroomd na een zware wolkbreuk. Een vrouw van 102 kwam daarbij om het leven. Het water in haar woning stond meer dan een meter hoog, zegt de brandweer. Zo'n 90 mensen zijn gered. Door de overstroming dreven de auto's door het dorpje Madrigueras. Volgens de autoriteiten viel er per vierkante meter 142 liter regen. Gisteren waren er ook al zware buien in delen van Spanje. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat opgegaan. De organisatie heeft het over 500.000 mensen. Ook in tientallen andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Phonics Finest met Jamie Joy.
2: Wat wil je horen hier op Phonics? Waar heb je zin in? Laat het weten via de NPO Luister app. Dan hoor je misschien zo. Nu eerst. Zenzee.

hier bij Phonix, want je luistert naar Phonix Finest en dat betekent dat je niet alleen de leukste fragmenten van deze week hoort of wat je online hebt gemist, want dat krijg je allemaal hier van mij, zodat je geen FOMO hoeft te hebben. Ik praat je helemaal bij, maar je krijgt natuurlijk ook de lekkerste muziek. En wie bepaalt nou wat er lekker is? Ja, jij natuurlijk. Dus laat het me weten in de NPO Luister-app. Waar kan ik je vandaag blij mee maken met... ik wil niet te veel aansturen, maar deze zon vandaag is natuurlijk wel gewoon een lekkere vibe. Doe ermee wat je wil. Ik hoor graag wat

0: Die heb ik klaargezet. Dus welke track hij goed vindt bij dit zonnetje, dat hoor je zo. En ook de classic request van Diallo staat klaar. Die wil graag Ja Rule en Jennifer Lopez horen. Maar welke van die twee? Ja, dat ga ik nog niet verklappen. Want eerst hoor je de request van Claire. En die laat hem lekker open.
1: Jamie Joy, ik heb zin om iets van Shift te horen. Maakt niet uit, want dat mag je kiezen.

Classic request van Diallo, J-Lo en Ja Rule hoorde je. Er komt nog een request binnen voor broederliefde. Ja, Dylan, ik ga zo voor je draaien, maar eerst wil ik wat over ze vertellen.

0: alle momenten van hun carrière. En wat er was gebeurd als dat niet heeft plaatsgevonden, was er dan geen broederliefde geweest?
1: Dit is het meest spraakmakende interview van de week.
2: Is er een moment waarvan jullie denken, als dat niet gebeurd was, dan was er misschien wel geen broederliefde?
3: Veel momenten, man.
4: Wow.
3: Laten we beginnen bij onze ouders, als ze ons niet gemaakt hadden.
2: Ja, dat is een heel mooi startpunt.
3: Bij God.
2: Ja.
3: Als God niet alles op zijn plek had gezet. De keuze van onze ouders om te wonen in dezelfde buurt.
4: Een hele belangrijke wat Jerry zegt net. Tuurlijk, God is het belangrijkste, staat op één. Onze ouders ook. Maar ik denk dat als wij niet weg waren gestuurd bij onze voetbalclub, waren we geen broederliefde.
2: En jullie lachen, waarom lachen jullie?
5: Omdat die gelijk heeft.
3: Het is een dieptepunt in mijn leven waar die zo gooit, die zo op de rode lopen.
2: Ja, maar ook een hoogtepunt eigenlijk dan?
3: Ja, nee, hoogtepunt kwam later. Eerst vallen.
2: Ja, maar hard work pays off, hè?
3: Ja,
5: dat is waar. Ja,
2: ja, dat heb ik van jullie geleerd.
0: Je hoorde Rokaya met interview met broederliefde na hun theatershow waar zij was geweest. En er komen nog meer shows aan in oktober en november. Dus check online als je daarbij wil zijn. En op Vanix Instagram als je het hele interview wil.

0: Ik weet dat ik dat heb gedaan. Niet de bedoeling hier, maar toch vind ik het stiekem wel heel erg leuk. Want bijvoorbeeld Cindy, die vraagt een track aan. En zij weet gewoon dat dit een van mijn lievelingstracks is. Dus ja, dat ga ik niet skippen. Die heb ik klaargezet. Maar eerst heb ik Delilah opgebeld. Want Delilah, jij was eigenlijk gewoon naar muziek op je telefoon aan het luisteren met Bluetooth.
1: Ja.
0: Ja, ik voel me wel een beetje beledigd dat ik tweede keus ben. Dat je dan denkt, nou, mijn Bluetooth doet het niet meer, want dat stuurde je, die is kapot. Dan ga ik maar naar Vanix.
1: Ja.
0: Oké, okay, ben je wel een beetje satisfied met wat je te horen krijgt?
1: Wat?
0: Nou, ben je wel blij met de muziek die je te horen krijgt?
1: Ja.
0: Oké, okay, gelukkig, dat scheelt. En jij moet nog een uur in de auto.
1: Ja.
0: En dan heb je een nummer gekozen die maar 2 minuten duurt. Maar toch denk je, als je deze draait, dan maak ik de autorit beter.
1: Ja.
0: Nou, dan ga ik dat voor jou doen en dan mag jij me aankondigen. Succes, hè, nog met je autorit.
1: Ja.
0: En blijf dan wel luisteren naar Vanix, afgesproken?
1: Ja.
0: Oké, okay. Wat gaan we horen?
1: Tolko maken.
0: Dit is Freddy Montero.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/funix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Blozend goudbruin. Met een lichte crisper in de korst en natuurlijk een kruidige vulling. Met meer smaak. Van Kadiz. Zie je hem voor je? Kadiz Happy Halal worstenbrood. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
5: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimax in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimax.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje is een dorpje overstroomd na een zware wolkbreuk. Een vrouw van 102 kwam daarbij om het leven. Het water in haar woning stond meer dan een meter hoog, zegt de brandweer. Zo'n 90 mensen zijn gered. Door de overstroming dreven de auto's door het dorpje Madrigueras. Volgens de autoriteiten viel er per vierkante meter 142 liter regen. Gisteren waren er ook al zware buien in delen van Spanje. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie heeft het over 500.000 mensen. Ook in tientallen andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: mood is Klarna.
1: De situatie soundtrack.
0: Als dat een mood kan zijn, kan Klarna een mood zijn? Ik weet het niet. Ik heb het nog nooit gebruikt. No offense als jij het wel doet. Maar voor de situatie soundtrack vandaag ben ik op zoek naar een track die past bij Klarna gebruikers. En hoe kom ik hierbij? Nou, ik hoorde Fernando en Donna van de week praten met Lena. En Lena was 18 en toen had ze dus al €1300 Klarna schuld. En inmiddels is Klarna nu in een soort van rechtszaak dat ze een minimumleeftijd willen, omdat er dus gewoon best wel veel mensen zijn met een Klarna schuld. Ik merk het zelf ook om me heen bij vriendinnen die dan zeggen, ah joh, betaal ik wel met Klarna, of mijn salaris is binnen, moet eerst mijn Klarna betalen. Ja, het is een manier, dat werkt, maar het kan er ook dus echt voor zorgen dat je gewoon in één keer best wel veel schulden hebt. Want als je vergeet te betalen, komt daar weer een bedrag bovenop en zo. Heel slim systeem natuurlijk. Nu ben ik benieuwd. Voor iedereen die Klarna gebruikt en dus daar wellicht dikke schulden van heeft. Welke track past bij die situatie? Welke track past erbij dat je dingen betaalt met Klarna? Laat het me weten in de NPO Luister app. De track die het meest genoemd wordt, dat wordt de Klarna Anthem. En die ga ik zo draaien. En wil je hem toelichten? Stuur dan gewoon een voice memo.

0: Welke track past er bij deze situatie vandaag?
1: De situatie soundtrack.
0: Ja, de situatie is die van Lena en van vele anderen die gebruik maken van Klarna. En bij Lena zorgde dat op jonge leeftijd ervoor dat ze eigenlijk al best hoge schulden had. Ze had het over in de morningshow van Fernando en Donna.
2: Kun je ons even meenemen naar het moment? En wat speelde toen in je hoofd dat je denkt, nou weet je wat? Live la vida loca.
3: Ja, ik was 18 en ik was destijds al niet zo financieel sterk in mijn schoenen. Maar toch zie je wel om je heen, die vriendinnen op social media, iedereen ziet er goed uit. En jij als 18-jarige, die loopt nog steeds in dezelfde kleren, maar als je daar het geld gewoon niet voor hebt.
0: Ja, heel herkenbaar. Niet voor mij, ik heb het nooit gebruikt, maar no offense als jij dat wel doet, hè, ieder zijn ding. Alleen ik vraag me dan wel af, welke track past er bij deze situatie? Dan heb je een soort van anthem, dat je weet van, hey, ben jij die Klarna-gebruiker? Deze track is voor jou. Shivaro die zegt, domme invest zou een goede zijn, maar die heb ik toevallig net gedraaid. Akad komt met Dope Boy, alles contant. Ahmed, die zegt Hans betaalt de schade, vind ik ook een leuke. Claire, die stuurde deze in.
4: Jamie Joy, dat is een typisch gevalletje van dom doen van Henky T en Jonah.
0: Nou, er komt wel een duidelijke mening in voor, hè? Maar de Funnix-app die heeft gesproken. En de track van Hisham, dat is vanaf nu de officiële anthem als je Klarna gebruikt. Sorry, not sorry. Dit is zulke dingen doe je.

zodat ik je ga helpen met de plannen die je niet hebt om die samen te stellen. Maar ik zeg je eerlijk, ik heb alle agenda's gecheckt. Het is gewoon echt dood vanavond. In Amsterdam zijn er 100.000 feesten, maar allemaal geen één waarvan ik denk, stap in je auto, ga daar vanavond heen. Eerlijk is eerlijk. Over Utrecht en Den Haag nog niet gesproken. Rotterdam daarentegen, daar is er eentje waarvan ik denk, ja, dit is wel de moeite waard om een kijkje te nemen. En dat is Super Rich Kids in Munch. En dat komt omdat ik wist helemaal niet dat het terug was. Maar ik heb mijn beste tijden bij Super Rich Kids gehad toen het in Club V was. Dus ik denk, ja, als je ergens moet gaan, ga dan daar. En zo niet, blijf dan gewoon lekker van niks luisteren. Want zometeen heb je Chanel. Chanel Checked Reality. Beter dan dat wordt het niet. En daarna kun je dus gewoon verder gaan bingen op je bank. Is toch heerlijk. Het is perfect. Het is herfst. Wat wil je nog meer?

0: Team Bandit, Chloe en Oma Lee, Company hoorde je. En Nanda die stuurt een appje luisterapp. Hey schat, wij gaan er nu vandoor, want we gaan uit eten. Omdat mijn dochter 14 is geworden. Gefeliciteerd!
1: Phonics Finest.
0: En heb jij nou ook zin om uit eten te gaan? Dan heb ik misschien een tip voor je. Ik kom zelf uit Rotterdam en er is één plek die iedere Rotterdammer kent. En in mijn tienerjaren kwam ik daar vaak, ja, na het uitgaan, want toen mocht dat nog op je 16e, om 's ochtends te ontbijten. Want op deze plek kan je heel de dag door ontbijt bestellen. En dat was zo lekker. Ik krijg er alweer zin in als ik aan denk. Ik heb het over de Bazaar op de Witte de Wit, op de hoek. Heel mooi restaurant met 100.000 lampen. Maar het is dus aan het veranderen. Want mocht je het kennen, ze zijn in verbouwing. En Joes, die sprak de eigenaren. Een hele familie, waarvan de jongste 24 is, die gewoon het restaurant en het hotel gaan runnen.
2: Ik zag dat online waren mensen een beetje boos over de verbouwing. Want ze zijn bang vooral dat het bazaar, wat al 30 jaar een begrip is in Rotterdam, dat gaat verdwijnen. Hoe kijken jullie daarnaar?
3: Nou ja, toen ik die video had gemaakt, had ik wel kritiek verwacht sowieso. Maar we hebben nog voor de rest. Nou ja, dat hotel hebben we helemaal omgegooid. Maar we hebben nog niet laten zien hoe het wordt, wat het wordt. Dus het resultaat weten de mensen nog niet. En
4: ja, het is ook een beetje Nederlands, hè?
3: Ja.
4: Dus mensen gaan al gelijk
2: veranderen. Is moeilijk.
4: Voordat ze wat gezien hebben, gaan ze gelijk al negatief doen op online. Dus we hebben best wel wat haat gekregen.
3: Ja,
4: mensen hebben nog niks gezien. We hebben wel veel meer positieve reacties gekregen, dat wel. Maar ja, ook wel een paar.
3: Maar dat hoort erbij.
4: Er zijn zeikers die willen geen verandering.
2: Ja, ik ken ze. Kijk, ik zie ze af en toe ook bij mij onder in de reacties voorbij komen. Ja, en dan denk ik bij mezelf, ja, wat moet je ermee?
4: Ja, het is wel even wennen. Want ja, je bent wel gewend dat je gewoon leuke reacties krijgt. Maar ja, nu mensen, ja, er zitten een paar tussen die willen het oude bazaar niet veranderen.
2: Ja.
4: Ja, gaat toch gebeuren.
2: Ja, en ik zie ook heel veel reacties inderdaad van mensen die het wel graag willen zien. En heel erg benieuwd zijn naar hoe het er uiteindelijk uit komt te zien. Ik weet sowieso voor ondernemers, jullie hebben sowieso ergens een mooie print van hoe het uiteindelijk eruit moet komen te zien. Want hoe ziet het eruit? Omschrijf het even voor
4: mij. Ja, die print verandert dagelijks.
2: Oké.
3: Okay.
4: Dus, dus we zijn een half jaar geleden begonnen met een idee. En iedere keer, ja, ieder stapje dat we verder zijn met de verbouwing, doen we dingen weer veranderen. Hebben we weer nieuwe inzichten. En ja, kan dat beter, dat mooier. Dus de tekeningen zoals ze 6 maanden geleden waren, die zijn nu echt wel anders. En we zijn nu met het einde bezig. Dus richting het einde. We proberen het einde van het jaar klaar te zijn. En het wordt heel mooi.
2: Ja,
3: maar wel heel anders dan hoe het was.
2: Oké.
4: Spannend.
2: Toch wel, ja, een beetje mysterieus blijven jullie wel. Maar dan de allesbeslissende vraag. Want je zei richting het einde van het jaar moet het af zijn. Wanneer gaan jullie open?
4: En we zijn open.
2: Jullie zijn open.
4: Ja,
2: dus
4: we zijn
2: mensen
4: dicht.
2: Kunnen
4: nee,
2: al.
4: Nee, tuurlijk. Nee, we gaan niet dicht. Dat bestaat
2: het restaurant.
4: Nou,
3: het hotel is wel
4: dicht. Nee, het hotel is dicht. Maar het restaurant is gewoon open.
2: Oké. Okay.
4: En we zijn aan het verbouwen. Dus een beetje apart sfeertje binnen. Dus de bouwvakkers aan de ene kant en de gasten aan de andere kant. Maar het is wel gezellig, leuk en het sfeertje is goed. Maar het einde van het jaar moet klaar zijn.
0: Je hoort het, de bazaar. Het restaurant is gewoon open. Het hotel dat opent aan het einde van het jaar. Ik heb Dansen aan de Gracht voor je klaarstaan. En ook Millie hoor je zo. Maar eerst Outside van Roxy Rosa, Arif Antje en Kaza.
5: Arif, wat zeg je, mama?

0: Ik ben weer aanwezig en ik heb weer een hoop dingen gecheckt deze week.
1: Je hebt alle reality weer gecheckt.
0: En ik heb me toch een paar vage fragmenten gezien. Onder andere in Lang Leven de Liefde. En er is een heleboel gebeurd in de Bondgenoten. Dus ik heb een combinatie van die gasten vanavond uitgenodigd.
1: Oh, je gaat verschillende programma's.
0: Ja, we gaan natuurlijk. Er gebeurt zoveel.
1: Nou, zeker, want ik kijk hier naar de gang. En
0: het is een drukke boel, hè?
1: Het is echt heel druk.
0: En je herkent iemand die 2 weken geleden al langs is gekomen.
1: Ja, wie zou het zijn? Blijf luisteren naar Chanel. Eerst heb ik nog een Latifah voor je.

0: ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
3: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
8: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer dan nog. Er is wat bewolking aan de kust en vanavond kan daar ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. En morgen wordt een kopie van vandaag opnieuw zonnig, behalve in het noorden. En het wordt ook zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Chanel. Zometeen je favorieten uit de Bondgenoten en langlevende liefde naar R&B shit van Henkie T. En het is Idali.

0: samen met KM, R&B shit. En Reality TV is het vol knips en edits. Maar ja, wat is er echt gebeurd? Iedere zaterdagavond is het weer tijd voor jou om de antwoorden te krijgen waar je op hoopt. En van niemand minder dan je favoriete realitysterren. Jij bepaalt de vragen die ik aan hun ga stellen. Dus pak je NPO-luisterapp erbij. Stuur ze naar me. Vandaag is het echt, ik zou zeggen, het is Heerenveen in de studio. Ik zit hier met Carlo van Lang Leven de Liefde. Ian, Ricardo en Milan van de Bondgenoten. En ik vraag me af, heren, hebben jullie er allemaal een beetje zin in vandaag?
1: Zeker.
0: Nou, dat belooft veel.
2: Ik mis je. Ik haat je. Ik hou van je.
3: Ik heb begrafenissen meegemaakt waar het er minder heftig aan toe ging, zeg maar.
4: Ik zou niet zeggen, doe het. Chanel checkt. Reality.

0: voor het eerst ontmoet op mijn scherm. Je bent helemaal viraal gegaan in het programma Lang Leve de Liefde. Echt iedere TikTok, iedere Insta-post ben ik op zoek gegaan naar een comment van jou om contact met je te leggen. Maar wat bleek? Jij hebt geen social media. Gewoon helemaal niks.
1: Klopt.
0: Vraag ik me gelijk af, waarom zou je dan wel meedoen aan een programma op tv als Lang Leve de Liefde?
1: Kijk, heel eerlijk. Aan de ene kant werd ik gewoon een beetje uitgedaagd door een vriend van mij. Een vriend, toen nog een kennis trouwens. Iemand die ik echt toen net leerde kennen. Echt net. En we waren aan het praten. We hadden het over dingen die we nooit zouden doen. Toch buiten in comfortzone trainen en dat soort dingen. En hij zegt opeens, ja, ik heb meegedaan aan Lang Leve de Liefde. Dus ik moest lachen toch. En ik van, gast, jij hebt meegedaan aan Lang Leve de Liefde? Fucka. En toen zei hij later van, ja, jij moet ook meedoen. Dus ik zeg, ja, is goed. Ik ga wel. Ik dacht mezelf, ik ga nooit, toch? Maar ik had me ingeschreven. En op een gegeven moment werd ik gebeld door die mensen. Van, nee, je mag op die casting en zo komen, toch? Dacht ik, ja, eigenlijk als ik nu niet ga, ben ik wel een beetje gewoon, ja, gewoon kleine speler, toch?
0: En jij bent wel een beetje kleine speler, je
1: dus
0: wordt
1: uitgedaagd. Weet je, ik ben daarheen gegaan en toen ging alles gewoon zo verder. En ik werd denk ik een maandje later gebeld van, joh, je mag het huis in. En ja, toen was ik daar.
0: En hoe lang geleden waren de opnames?
1: Iets meer dan een jaar geleden.
0: Oh, dat is alweer een tijdje geleden.
1: Ja, lang geleden, zeker.
0: En ja, we zitten hier ook aan tafel met twee haaien en één vos. En die vos is de vorige cyclus winnaar geworden. De haai is de winnaar geworden. De haai is de winnaar geworden. Meegegaan met 100.000 euro. Je hebt 100.000 euro gewonnen. Die heb je mee naar huis genomen. En een vraag die voor jou in de NPO-luisterapp binnenkomt, Nilan, is wat ga je doen met die 100.000 euro? Heb je een beetje plannen gemaakt?
2: Ja, wat ik heel graag zou willen is op mezelf wonen. Dat is misschien heel cliché. En mijn droom is om een restaurant te openen.
0: Een restaurant? Ben je dan zelf zo fan van het koken? Of is het meer dat je in de horeca werkt?
2: Ik werk in de horeca, in de bediening en in de keuken. Dus, en de horeca zit echt in mijn bloed. Dus het is echt een droom om iets voor jezelf te hebben.
0: Nou, binnenkort restaurant Milan. En
1: ja, ik kom bij je eten, man.
3: Sowieso. Bondgenoten eten.
1: Ja. Niet met je duim geven.
0: Frikandel met spaghetti. Hartstikke leuk. Hey Ricardo, kleine twee weken geleden was je hier ook even langsgekomen. En ja, je bent nu al een tijdje uit de loods. Heb je spijt dat je weg bent gegaan, dat je de loods hebt verlaten?
3: Maar ik heb er geen spijt van, maar ik vind het wel jammer dat ik er niet meer in zit.
0: Dat snap ik. Dat gevoel snap ik ook. En ja, Ian, je hebt ook om dezelfde reden als Ricardo de loods verlaten voor de liefde.
4: Voor de liefde,
0: Hoe zit dat bij jou? Je bent nu net een weekje terug, volgens mij.
4: Ja, klopt. Ja, dubbel gevoel. Ik wil heel graag nog daar zijn. Ik mis het echt ontzettend. Alleen, ja, het was wel de beste keuze die ik kon maken uiteindelijk.
0: Nou, vanavond gaan jij en ik alles rondom Lang Leve de Liefde en de Bondgenoten. We gaan er helemaal in duiken. En jij bepaalt dus drop jouw vragen in de NPO Luisterapp.

0: zitten Ian, Milan en Ricardo van De Bondgenoten. Maar ook Carlo van Lang Leven de Liefde. En ja, Carlo, we moeten toch echt even hierover hebben.
1: Op een schaal van 1 tot 10, hoe aantrekkelijk vind je mij?
2: 6,5.
3: Chanel checkt reality.
0: Ja, dit fragment uit Lang Leven de Liefde ging aardig viraal op Instagram en TikTok. En iedereen in de comments had er wat over te zeggen. En Carlo, heel eerlijk, ik ook. Weet je, kijk, je weet dat je op tv komt. Ik had bijna sowieso een 7,5-8 gezegd, gewoon voor de vorm. Weet je, je weet nog dat je nog een paar uur met elkaar daar moet zitten. Je wilt het ook niet ongemakkelijk maken. De heren van De Bondgenoten die zitten hier ook aan tafel. Hadden jullie dit ook gedaan of hadden jullie gewoon ook eerlijk gezegd, ja, ik vind je 6,5?
4: Ik zeg je eerlijk, ik ben het wel met je nou eens, man. Gewoon puur voor die ongemakkelijkheid, toch? Had je beter 7 of 8 kunnen zeggen om het leuk te houden.
5: Ja, nou sluit ik me ook wel bij aan.
6: Ik ook. ik ben gewoon eenmans hier.
0: Carlo, waarom jij niet?
6: Het was gewoon gevoel op dat moment.
0: Je dacht gewoon, ik gewoon echt
6: wat
0: van...
6: Wat ik dat moment vond, ja, dat was het gewoon.
0: Maar je dacht niet van, oh, weet je, dit is misschien onaardig om tegen een vrouw te zeggen.
6: Nee, want het is voldoende toch?
0: Ja, maar ja, als iemand zegt,
6: tevreden,
0: je, als iemand zegt je bent een 5,5, ben ik niet gelukkig hoor.
6: Waarom zei ik ook 6,5?
0: Nou, begreep je de reacties online op de clipjes?
6: Ja, maar dat is meer omdat mensen online gewoon, ja, weet je, met zijn mensen online toch?
0: Ja, die neem je gewoon niet zo serieus, want het zijn mensen online.
6: Niet echt, nee.
0: Nee, ja,
6: dat is waarom ik geen socials heb, toch?
0: Ja, je staat daar wel echt achter. Daar heb je het ook over gehad in het programma. Maar kijk, je hebt nog iets anders gezegd in het programma. De mensen online zien natuurlijk alleen maar een stukje hiervan. Ik ben echt de aflevering gaan kijken. En voordat jij haar een 6,5 gaf, gebeurde dit in het programma.
7: Wie vind je knapper, jezelf of mij?
1: Die is wel echt gemeen om te vragen.
7: Dit zijn de vragen die je hebt doen. En deze stilte is echt genoeg.
1: Ja.
7: Maakt niet uit, ik begrijp het.
1: Ja, ik vind mezelf wel knap.
7: Ja? Welk cijfer zou je jezelf geven?
1: Wel 9, man.
7: 9?
1: Ja.

0: echt hoge cijfers.
1: Ja.
0: Oh, 9 is dicht bij een 10, hè?
2: 9 is dicht bij een 10, hè? Is echt insane om te zeggen.
0: Hoezo is dat insane om te zeggen?
2: Ja, alsof ze dat zelf niet weet. Alsof ze zelf niet weet wat dat 10 en 9
0: is. Ik was wel verbaasd, eerlijk gezegd.
2: Hoezo?
0: Omdat een 9, dat is bijna perfectie.
2: Ja, maar dat
0: hoe ga je van jezelf zeggen dat je bijna perfect bent?
2: Je wilt toch een gezond zelfvertrouwen? Dat wil je toch in een dame?
0: Eens,
2: of zoek je naar iets anders?
0: Eens. Maar, kom op.
2: Ja, nam je wraak omdat ze ergens zei van, ik vind mezelf knapper. Misschien, weet je wat zei ze aan het begin? Misschien vond je dat vervelend. Dacht je, nou, vind je zelf een 9, ik vind jou een 6.
0: Nee, ik ben geen rancuneus persoon. Nee, zeker niet.
2: Ja, oké. Okay. Nou, misschien klonk Carlo heel onredelijk. Maar ja, onthoud, je ziet een 30 seconden clipje op TikTok. De hele aflevering, nou, daar zie je ook echt maar 10 minuten uit een 24 uur dag. Voordat Carlo haar een 6,5 gaf, zei hij dit over zichzelf.
1: Wat zou je jezelf geven?
0: 6,5, 7.
1: Ja?
0: Zoiets, ja.
1: Oké.
2: Okay. Ja, dat vind ik eigenlijk ook best wel een laag cijfer om aan jezelf te geven, Carlo.
0: Dus ik moet eigenlijk gewoon hogere cijfers geven. Zowel aan mezelf als aan andere mensen.
2: En niet aan andere mensen per se, maar meer. Weet toch? Als er iemand 10 moet zijn in jouw wereld, ben jij het toch zelf?
0: Oké, ik hoor wat je zegt.
3: Waarom geef je jezelf een 6,5?
0: Omdat ik denk dat ik een 6,5 ben.
4: Ja, maar ik vind wel dat hij haar nog een hoog cijfer heeft gegeven als hij zichzelf al een laag cijfer geeft. Dus hij vindt haar dus gelijk aan zichzelf.
2: Jee, jullie praten het gewoon lekker goed voor.
0: Nee, dit is gewoon zo.
4: Ja, als je jezelf een 10 moet vinden en hij geeft hetzelfde cijfer aan haar als hij zichzelf zou geven, dan betekent eigenlijk dat hij haar gewoon.
2: Waarom is het dan niks geworden?
0: Ik schatte haar op dezelfde waarde. Nou, oké, dat is niet helemaal waar, maar. Oké, laat me dat gewoon stoppen. Gewoon.
2: Ja, laten we daar. Jongens, welk cijfer zouden jullie jezelf geven?
3: Zelf? Ik denk een stabiele 7,5, 8.
4: Ik 7. Het zijn altijd ruimte voor verbetering.
0: Ja, ik ook 7,5.
2: Ik ben het helemaal met jullie eens. Zometeen gaan we door met cijfers geven. Op basis van uiterlijk en innerlijk. Samen met Carlo, maar natuurlijk ook met Ricardo, Milan en Ian van de Bondgenoten.

0: Milan van de Bondgenoten en je luistert naar Chanel Checks Reality.
1: Ja, ik vind het allemaal niet normaal.
2: Chanel Checks Reality.
3: The only bad bitch you know is your auntie, and that's because she done been to jail 3 times.

0: GGZ van Jade Lauren. En ja, deze show is ook een soort van de GGZ voor de reality TV. Je luistert namelijk naar...
1: Chanel Checked Reality.
0: Ja, ik zit hier met Ricardo Milan en Ian van de Bondgenoten. En samen met Carlo van Lang Leven de Liefde. De NPO Luister-app stroomt vol met jouw vragen over deze programma's. Maar ik wil eerst even een spelletje met jullie spelen. En aan tafel bij mij zit dus Carlo van Lang Leven de Liefde. En misschien heb je hem deze week op je scherm gezien met dit fragment.
2: Op een schaal van 1 tot 10, hoe aantrekkelijk vind je mij?
3: 6,5.
0: Ja, en ik dacht, het is vandaag een ballenbak. Ik zit alleen maar met mannen in de studio, dus ik ga ook ballenbak vragen stellen. Ja, jij bent comfy met cijfers geven. De boys van de Bondgenoten weten alles van punten verzamelen. Dus het is tijd voor... Ze is een 10, maar... Ik heb de eerste stelling en dan wil ik van jullie weten... welk cijfer ze dan wordt.
4: Oké. Okay. Let's go.
0: Ze is een 10, maar... ze heeft seks gehad met je beste Mattie.
4: I know.
5: Zo. Ja, nog wel een 8, man.
6: Nog wel een 8?
0: Milan?
6: Ja, ik,
0: een 8?
6: Dit, ja. Ja, nee, dit is voor mij wel echt een 3 of 2.
0: Ricardo gaat naar 3 of 2.
4: Zesje.
0: Ian, ja, zesje?
7: Ook voor 6.
0: Oké, oké. Maar waarom een 6? Ik bedoel, kijk, voor mij, als vrouw zijn weet je, is anders. Zou ik denken dat is een 0. Dat is een min 15.
4: Ja.
7: Ja?
0: Een 6, dus jullie zouden het nog wel kunnen.
4: Ja, met,
7: ja.
0: Kijk, dus je beste samen spelen, samen delen.
4: Dat is je beste Mattie, toch?
7: Exact. Ja,
5: dat heeft wel een goede smaak.
6: Ja. Ja. Ik vind van die broco, toch?
4: Ja.
0: Oké, ik heb nog een heftige. Ze is een 10, maar ze heeft een OnlyFans. Maar. Voor jou zou ze stoppen.
4: 1.
0: 1? Milan, waarom een 1?
5: Omdat dat blijft
0: recht.
5: Altijd online staan.
0: Ja, dat is wel echt zo, ja, hè?
4: Facts.
0: Carlo, wat cijfer geef jij dan?
7: Ik wou 6 zeggen, maar Milan heeft me overtuigd. 1.
6: Ja, 1.
0: Oh.
6: Ja.
0: Ricardo, 1.
8: 0. Nee, echt.
0: Ian gaat gaan naar 0.
8: Ja.
0: Nou, Bonnie Blue is niks voor jullie?
8: Nee,
0: jammer.
5: Godverdamme, man.
4: Oh my days.
0: Oké, okay, nee. We gaan even super feministisch of het tegenovergestelde wat jullie ervan maken. Ze is een 10, maar ze wilt dat jij alles betaalt.
4: Wat? Alles?
0: Ja, alles. Gewoon alles.
6: 4.
7: Ja, nee.
0: 4?
7: Ja, min 10. Ja,
0: min 10?
7: Ja, dan heb ik geen vriendin, dan heb ik een werknemer.
6: Een vrouw moet wel een vrouw kunnen blijven, hè?
0: Een vrouw moet wel...
6: Ja, kijk, weet je, als je tegen een vrouw gaat zeggen... ja, betaal jij hier maar voor, betaal jij daar maar voor. Ja, een vrouw die wil gewoon, die doet al effort om zich mooi op te maken en zo. En dan als je haar uitnodigt om op date te gaan... ja, dan ga je toch niet aan haar vragen van... nee, betaal jij het of split je het?
0: Kijk, ik ben het helemaal met je eens. Maar ja, ik ben ook echt opgevoed met mijn geld is mijn geld... en zijn geld is ook mijn geld. Dus zijn jullie dan voor 50-50? Of hoe moet ik dit voor me zien?
5: Nee, ik zou vrouw nooit vragen om te betalen. Ik zou altijd zelf zeggen dat ik hem zou betalen... en dat, ja.
0: Maar uiteindelijk, ja, jullie zeggen 4, ik hoor 3, ik hoor dit.
5: Nee, ik zeg wel 7 nog wel, 7,5.
0: 7,5? Carlo, jij zei min 10.
7: Maar ik dacht dat dit zeg maar gewoon relatie was. Niet dit, het gaat over eerste date of zo. Dit.
0: Nee, dat mag, laten we zeggen, dit is, je bent aan het daten, 5e date. Ze wil dat je alles betaalt. Ze heeft nog geen één keer de pas getrokken. Niet eens voor die 2,50 Red Bull. Carlo is echt aan het denken.
7: Dat is een taaie.
0: Ian, ja...
4: Ja.
8: Kom op, even serieus. Ja. Je hebt toch zelf ook wel pap?
0: Ja.
8: Kom op.
0: Ja, maar ik heb die pap, omdat ik die pap niet aan hem spend. Daarom heb ik die pap.
6: Kijk, voor wat hoort wat, denk ik wel.
0: Voor wat hoort wat. Ja, ik vind wel dat je, weet je toch, voordat mensen weer zeggen, oh, tante Snel, je bent een koltikker. Ik vind wel dat je als vrouw je man moet trakteren wanneer hij het verdient.
6: Daarom, met daarom ook geen voldoende hoor.
7: Wat trakteer je hem dan?
0: Ja, gewoon een hotelletje pakken van de Valk.
7: Met
0: ik,
7: zijn geld.
0: Nee, wat met mijn geld. Eens in de, maar het gaat, luister, ik ben de interviewer. Je zit niet voor te vragen. Het gaat niet om mijn leven. We gaan naar de volgende vraag. Ze is een 10, maar ze doucht 1 keer per week.
4: 0.
7: Wat, 0? Ja,
6: 0.
0: Kijk. 0? Gewoon 0. Allemaal 0?
8: Ja, 0, ja.
0: Maar je kan er toch ook iets leren, weet je? Er zijn vrouwen die daten gewoon echt met mannen. Dit is een verhaal dat ik echt heb gehoord. Ze daten met een guy die had een keer in zijn broek gepoept. En toen heeft hij zijn onderbroek gewoon op de badkamervloer gewoon daar gelaten. Dus dat zijn ook dingen die gebeuren. Dus je kan er toch een beetje leren douchen of zo.
8: Ja, als je dat zelf al niet hebt aangeleerd. Dan
4: heel moeilijk.
8: Als
4: je
8: dat wel gaan leren.
6: Ben je niet schoon van onder alles?
4: Wajo.
5: Wat in taart van het beestje zit. Hè?
0: Ja. Nou, zometeen gaan Milan, Ian en Ricardo nog eens even kletsen samen met jou. En jij kan nog steeds vragen voor hun droppen in de NPO Luister-app. En we gaan het hebben over een ander viraal fragment van Carlo. Want Nederland is verdeeld. Wie hoort in het bed te slapen?
2: Niks persoonlijks benoemd, maar ik vind het heel fijn om alleen te slapen.
9: Ik vind persoonlijk, die heb je aangemaakt voor je programma.
2: Mm-hmm.
5: Het is onderdeel van het spel. Dus als jij dan zegt van, hé, weet je, ik wil op zich alleen slapen, dan is het aan jou om een andere plan te zoeken. Vind ik. Chanel checked reality.

0: So be happy.
1: Nou, ik was gewoon weggegaan. Een man hoort een gentleman te zijn. Dat comment Joanna op TikTok. Maar op Insta comment Donovan. Hij heeft 100% gelijk. Lekker die meid op de bank. Ja, het internet is helemaal in rep en roer om dit fragment uit Lang Leven de Liefde.
2: Niks persoonlijks bedoeld, maar ik vind het heel fijn om alleen te slapen.
3: Ik vind persoonlijk, die heb je aangemeld voor dit programma. Het is onderdeel van het spel. Dus als jij dan zegt van, hé, weet je, ik wil persoonlijk alleen slapen, dan is het aan jou om een andere plek te zoeken. Vind ik.
4: Chanel checkt reality.
1: Ja, en ik zit hier niet alleen met Carlo. Ik zit hier ook met de heren van de bondgenoten. Ian, Ricardo en Milan. Sorry. Het is veel praten en ik ben gewoon heel nieuwsgierig. Wat hadden jullie gedaan? Je doet mee aan Lang Leven de Liefde. De dame zegt, nou, ik wil misschien liever alleen slapen. Hadden jullie haar bed gegeven of gezegd, nou, je gaat gewoon op de bank? Het is jouw keus.
5: 100% bed gegeven. 100%.
1: Waarom?
5: Gentleman. Ik kan het niet overmaat krijgen om haar dan op de bank te laten liggen.
3: Waarom ben je dan een gentleman? Als je dat doet.
5: Omdat je haar de plek van het bed geeft. En je gaat dan zelf offer jezelf op om op de bank te gaan liggen.
3: Dat vind ik netjes. Waarom?
5: Ja, waarom? Omdat je haar juist het bed gunt. Ik vind dat je de vrouw altijd voor moet zetten.
3: Oké.
1: Okay. Ricardo, hoe denk jij hierover?
6: Ja, kijk, ik zou het wel in overleg doen natuurlijk. Kijk, ze geeft het wel gewoon netjes aan van, ik wil graag in het bed liggen. Het is niet dat zij hem gelijk wegstuurt of zo. Ze probeert wel gewoon een gesprek te starten ermee. En ja, als je dan heel snel offended bent, ja dan...
1: Ja, maar waarom moet de vrouw per se in het bed, weet je?
6: Ja, dat vind ik ook wel. Maar ja, weet je, de vrouw heeft ook veel moeite gedaan. Hè? Kijk, de man doet ook zeker moeite. Alleen, een man hoeft toch iets minder moeite te doen in het algemeen, toch?
1: Ja, Carlo, ik ben heel nieuwsgierig. Wat was jouw gedachtegang hierachter?
3: Gewoon als jij... per se alleen wil slapen. Ja, dan ga, moet je op de bank.
1: Ja, maar jij zei wel van, ja, slapen hoort bij het spel. Waarom?
3: Weet je, kijk, ik bedoel niet per se het hoort bij het spel, maar ik denk van, je hebt je daarvoor aangemeld, je weet dat het een ding is. Dus als je dan zegt van, hey, ik wil per se alleen, cool.
1: Maar...
3: De bank is gewoon best wel een prima plek dan, toch?
1: Precies!
3: Ja. Sorry man, ik ben je naam vergeten.
6: Ricardo,
3: ook al zei, kijk, misschien kwam het een beetje over als een vuist op tafel, maar het was alsof een onderhandeling, toch? Als zij daar had gezeten, zij had gezegd van, nee, ik wil per se in bed. Misschien had ik wel gezegd van, cool, ik ga op de bank. Weet je?
1: Het had misschien ook mee te maken. Stel je voor, ze had het gezegd en je vond er wel een leuke dame. Want het spatte er vanaf, jullie vonden niks van elkaar. En dat is gewoon zo. Als je wel een leuke dame vond, had je dan misschien sneller het bed gegeven? Daar ben ik meer naar op zoek.
3: Misschien wel.
1: We zullen het nooit weten. Heb je wel genoten van je ervaring daar?
3: Zeker, het was leuk.
1: Zou je nog een keer mee willen doen?
3: Ja, misschien.
1: Nou, jullie weten hem te vinden. Het is niet zo moeilijk. Maar stel je voor, er luistert nu een hele leuke dame. Die denkt, die Carlo, dat is echt de topper. Die vind ik helemaal gezellig. Waar moet zij aan voldoen?
3: Ze moet iets te vertellen hebben.
1: Ja, ik zeg twee varkens op straat.
3: Persoonlijkheid hebben.
1: Dat zijn van die vage dingen, toch?
3: Iemand die persoonlijkheid heeft, weet wanneer diegene persoonlijkheid heeft.
1: Vinden jullie dit ook vaag?
7: Vind je humor niet belangrijk dan? Humor, goed toekomstbeeld.
1: Uiterlijk, kutmaat.
6: Nee, ja. Weet wat ze wil. Gewoon iemand die weet wat ze wil.
3: Ja, zeker. Kijk wat ik zeg, ik vind iemand die sociaal is belangrijk. Ik vind iemand die een open mind heeft ook wel belangrijk. Iemand die niet bang is voor een discussie, die heen en weer wil gaan. Die heen en weer kan gaan. Ik hou ook van iemand die een beetje niveau heeft.
1: Een beetje niveau. Een beetje hoog niveau. Ja, voel je je geroepen? Drop even een berichtje in de NPO luisterapp voor Carlo. Carlo, ben je een beetje slim?
3: Een beetje.
1: Nou, wie van de drie bondgenoten hier aan tafel, Milan, Ricardo en Ian, denk jij dat het slimst is?
3: Milan,
1: oké. Nou, dan zometeen zitten Carlo en Milan samen in het team tijdens de kennisquiz. En zoals altijd hebben ze jullie hulp nodig.

0: en Yo Silvio. En ja, weet je, mensen hebben altijd een vooroordeel over realitysterren. Dat ze niet de slimste mensen zijn. Ik ben het daar helemaal niet mee eens. En vandaag gaan Carlo van Lang Leven de Liefde, Ian, Milan en Ricardo van de Bondgenoten het aan jou bewijzen. En jij kan ze helpen. Dus pak je NPO-luisterwerper alvast bij.
1: Chanel checkt reality.

0: volgens mij ontmoet. En jij gaf aan Milan. Dus vanaf nu zitten Carlo en Milan samen in een team tegen Ricardo en Ian.
1: Hoppa.
0: Ian, hoe zit het met jouw algemene kennis?
2: Gewoon redelijk.
0: Gewoon redelijk, gewoon stabiel.
2: Redelijk, gewoon stabiel, ja.
0: En Milan, je hebt natuurlijk de bondgenoten gewonnen.
3: Ja.
0: Ga je vandaag ook voor de winst?
3: Uiteraard.
0: Uiteraard. Nou, ik heb geen 100.000 euro voor je. Dat
3: maakt niet uit.
0: Dat maakt niet uit. Jullie gaan zo meteen strijden door middel van een kennisquiz van 5 vragen. En jij die nu luistert, kan hun helpen. Laat weten wie je wilt helpen door gewoon heel simpel hun naam in de NPO Luister-app te droppen. Stuur het zo vaak mogelijk, want wie weet... Wie weet maakt dat zo meteen echt uit en bepaal jij wie wint. Dus drop Carlo, Ian, Ricardo of...

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Nog één week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
7: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Chanel. Zometeen een kennisquiz met 5 vragen. Je hoort het naar Exotisch van Fresh en Robbie. En het is Bikini van Broederliefde. Your city.
2: Tante Chanel, waar kan ik goed doen? Alles goed?

0: Toby hier op Funix. En er hangt een vooroordeel over realitysterren. Dat ze niet de slimste mensen in de wereld zijn. Nou, daar ben ik het totaal niet mee eens. En vandaag gaan deze mannen het bewijzen aan jullie.
1: Ja, ik vind het allemaal niet normaal.
2: Chanel checked reality.
0: Ja, Carlo van Lang Leven de Liefde samen met Milan van de Bondgenoten in één team. En Ricardo en Ian van de Bondgenoten in een ander team. Het is tijd voor een kennisquiz van 5 vragen. En ja, Carlo, vind je jezelf intelligent?
3: Een beetje.
0: Een beetje. En Ricardo, hoe is jouw algemene kennis?
4: Ja, redelijk. Je hebt sowieso een toelatingstest nodig, hè, als je naar Bondgenoten komt.
0: Dus oh, dat je niet debiel bent.
4: Ja, daarom, precies.
0: Nou, ik heb dus een donkerbruin vermoeden dat jullie allemaal best wel slim zijn. Dus vandaag gaan we gewoon lekker à la de Bondgenoten 5 benaderingsvragen doen. Jullie gaan schatten wie het dichtstbij zit. Die krijgt gewoon een punt. Maar, ik zei net al, als je meeluistert kan je de teams helpen. Want het team dat het vaakste naam in de NPO-luisterapp heeft gekregen krijgt een punt aan het einde van de rit. En misschien verandert dat een zaak. En als ze dan nog gelijk staan, hebben we een bonusvraag. Jullie krijgen zo meteen 10 seconden per vraag om jullie antwoord op te schrijven met elkaar. Zijn jullie ready?
5: Zeker.
0: Dan gaan we beginnen met de eerste vraag. En jij die luistert, kan natuurlijk ook lekker meespelen. De eerste vraag gaat over het vrijheidsbeeld. Hoeveel meter hoog is het beeld precies vanaf de grond tot aan het punt van de fakkel? Jullie 10 seconden gaan nu in. Ze zijn aan het discussiëren, ze zijn aan het schrijven, ze zijn lekker stiekem aan het doen met elkaar.
5: Ja?
0: Jongens, ik wil nu jullie antwoorden.
5: Nee joh. Nee, joh.
0: Oh. Oh, Carlo en Milan, wat is jullie antwoord?
6: We hebben 67 meter.
0: 67 meter.
5: Oh, man,
0: nou, en nee, jullie tijd is ook voorbij. Wat is het antwoord?
4: 60.
0: 60. Dan gaat de punt naar Carlo en Milan, want het juiste antwoord is 93 meter.
5: Ja,
0: dan gaan we naar de tweede vraag. Hoeveel kilometer is de hemelsbrede afstand precies van de luchthaven Amsterdam Schiphol naar John F. Kennedy Airport in New York? Ja, dat is lastig, hè? Ik wil het in kilometers. Ze zijn aan het discussiëren, ze zijn aan het tellen, aan het opschrijven. Jongens, ik wil jullie antwoord. We gaan eerst naar Ian en Ricardo. Wat is jullie antwoord?
6: 8000. Oh, kut.
0: Nou, Ricardo heeft 8000 gezegd.
5: Maar ik zei helemaal geen 8000.
0: Nee, Carlo zei 8000. Carlo zei 8000. Ricardo, die zegt nu?
4: Ik denk 7,5.
0: Dan gaat het punt naar Ricardo en Ian. Want het antwoord is 5800 kilometer. Ja, het is wat dichterbij dan je denkt. Het Sinterklaasjournaal. Ja, het Sinterklaasjournaal. Iedereen heeft het gekeken. Ieder najaar wordt het uitgezonden. Maar in welk jaar werd de allereerste aflevering uitgezonden?
6: Ja, ik denk dat het geweest is.
0: Je hoort zo'n beetje smoes op de achtergrond, hè? Jongens, laten we naar Ian en Ricardo gaan als eerst. Wat is jullie antwoord?
7: 1990.
0: Het antwoord van Milan en Carlo.
6: Ik denk dat het 1993 is.
0: Ja, dan gaat het punt naar jullie, naar Milan en Carlo. Want het antwoord is 12 november 2001. Ja, en nu gaan we een vraag
4: over. Ik denk dat Diebertje veel ouder was, man.
0: Ja, ik denk dat Diebertje misschien andere dingen deed voor 2001. Dat wij daar eigenlijk maar daarvoor dienen. Hey, we gaan het even hebben over sport. Irene Wüst is de meest succesvolle Nederlandse Olympiër. Heeft de meeste medailles gewonnen in de Olympische geschiedenis voor haar carrière als schaatser. Hoeveel Olympische medailles won zij totaal gedurende haar hele carrière? Ja, jullie hebben geen flauw. Ja, ik zie Milan een beetje kijken van, ja, weet je toch niet?
6: Ja, gokken.
0: Gokken. Nou, Milan, begin maar gelijk. Wat?
6: Wij gaan voor 17 medailles.
0: 17 medailles, oké.
7: Okay. Ik zweer het je, dat hadden wij ook.
5: Ja, ik zweer het. Kijk dit.
7: Bro,
5: tuurlijk.
0: Nee, oké, weet je wat we gaan doen? Jullie krijgen gewoon allebei een punt.
5: Ze zitten gewoon te snubben met elkaar.
4: Wie? Nee, tuurlijk niet.
7: Nee,
4: jongen, ik zet het daar toch in, jongen. Wat denk jij?
0: Oh, er wordt vals gespeeld.
6: Valsspeler.
0: Ja. Nou, het staat momenteel eigenlijk gelijk. We gaan naar de laatste vraag. En dat is Nederland, kaasland. Nederlanders staan wereldwijd bekend als de echte kaaseters. Maar hoeveel kilogram kaas eet een gemiddelde Nederlander per jaar?
5: Kilo.
0: Kilo.
5: Per jaar, hè?
0: Het gaat best wel snel, ze zijn aan het smoesen. Ja, dan wil ik het antwoord hebben van Ricardo en
3: Zal ik het doen?
4: Ja.
7: 55 kilo.
0: 55 kilo.
5: Wat? Wat de fuck?
0: Hoeveel kaas zit jij dan?
5: Waar leef jij, gast?
0: Hoeveel kaas? Nou, oké.
5: Hoeveel 55 kilo kaas is?
7: Bro, ik zeg tegen jou 55, jij zegt ja, zeg maar.
5: Ik zeg nee, zeg maar wat.
0: Dat is gemiddeld 2 kilo kaas per maand ongeveer.
6: Oké.
0: Milan en Carlo?
6: Ik ga nu echt klote slim zijn. Ik zet hem op 54 kilo.
0: Nou ja, dan gaat de winst van dit spel. Dat gaat gewoon naar Carlo en Milo!
6: Hoeveel was het?
0: 22 kilogram kaas per jaar.
5: Nee!
7: Wat hadden jullie gezegd dan? Wat hadden jullie gezegd als normaal?
6: Ja, 21.
5: Ja, tuurlijk.
6: Yeah.
5: Ja, tuurlijk.
0: Nou, jullie hebben gewoon dik gewonnen. Ik heb geen 100k voor jullie, maar vandaag kroon ik jullie tot de slimste realitysterren van Nederland.
6: Kijk, dankjewel.
0: Hoe voelt het?
6: Dankjewel,
0: voelt het goed?
6: Het voelt beter dan je ton.
0: Het voelt beter dan je, dat snap ik.
6: Geef Tom aan mij.
0: Ricardo en Ian, hoe voelt het, dat verlies?
7: Ja, super zuur natuurlijk.
4: Maakt niet uit.
0: Ik hoor een beetje pijn in zijn stem. Zometeen gaan we natuurlijk jullie vragen bespreken voor de bondgenoten Ian, Milan en Ricardo. Dus drop ze in de NPO Luisteren.
2: In Belgica. Your

0: Sleek van Victonia Phonics. En ja, vandaag zit ik in de studio met twee haaien en één vos. Milan, Ian en Ricardo van de Bondgenoten. En natuurlijk heb ik wat vragen voor jullie uit de NPO-luisteraar.
1: Chanel checkt reality.
0: Ja, Milan, in de laatste cyclus heb jij de Bondgenoten natuurlijk gewonnen. Ja. Naar huis gegaan met 100.000 euro. Maar ja, je bent natuurlijk 3 maanden weg geweest van het internet. En dan kom je thuis, ook met je social media, ben je in één keer bekend. En dan kan ik me voorstellen dat de comments niet zo mals waren.
2: Nee, nee, zeg dat wel. Ja, de lusten de honden geen brood van, wat ze gezegd hebben.
0: Kan je wat voorbeelden hiervan geven?
2: Ja, Milan Hitler, vuile NSB'er, Vizerelnicht, dat soort dingen.
0: Zo, dit is nader. Daar word je niet helemaal blij van, kan ik me voorstellen. Heeft dat invloed gehad op je, ja, hoe je je voelt, je mentale gezondheid?
2: Van tevoren dacht ik dat ik er wel last van zou hebben. Maar de psycholoog heeft mij geleerd dat je de tv-Milan en de Milan hoe je het echt bent uit elkaar moet scheiden. En sindsdien heb ik er echt het interesseert me geen reet wat ze zeggen.
0: Oh, dat kan ik me wel goed voorstellen. Het is gewoon een stukje van je persoonlijkheid dat je eruit vergroot. En mensen kennen jou niet echt, weet je.
2: Nee,
0: dat is wat het is. Oké. En ja, in het programma is het nooit helemaal zo benoemd. Maar Nisa zei, werk je nicotinepleister. Ja, ik kan me niet voorstellen dat je daar niet mag roken. Hoe was dat?
2: Ja, het was verschrikkelijk. Ja, je gaat triggeren, hè. Dus je bent veel sneller geïrriteerd dat je niet kan roken. Op het begin hadden we wel wat tabak. En later ging dat op. En dan, dat kost je ook punten als je dat wil halen.
0: Ja.
2: En die hadden we niet. Dus ik heb 3,5 week zonder peuken gezeten.
0: Begon je te trillen? Begon iedereen te lijken op een sigaret?
2: Nee, het werd vooral dat je sneller geïrriteerd werd.
3: En veel vreten deed hij ook.
0: Ja, begon meer te eten.
2: Ja, ik krijg vreetkeks krijgen. Ja.
0: Ja, online de kritiek was vaak. Je komt heel negatief over. Maar ja, wij zien ook maar wat 10 minuten van je dag. Dus hoe ga je daarmee om? Is het zeg maar hoe jij het hebt ervaren, hoe mensen het op tv hebben gezien?
2: Ja, ik snap dat mensen dat denken. Maar ja, zoals je al zei, niemand kent je eigenlijk echt. En er wordt van 24 uur wordt er inderdaad 20 minuten dat ik ben ik chagrijnig geweest. En dat wordt uitgezonden. En dat snap ik. Want het is leuke tv. Alleen het is jammer dat ik heb elke dag in mijn broek geplast van het lachen. En dat er wordt niet uitgezonden. Dat is jammer.
0: Dus je komt heel chagrijnig over. Maar dat is eigenlijk omdat we alleen maar een stukje zien. De rest van die 20 minuten was je misschien hartstikke gezellig en had je een leuke dag.
2: Precies.
0: Oké. En Ricardo, jij bent hier 2 weken geleden geweest. Samen met Molgosha, je schoonmoeder, en Nathalie, je vriendin. Nou, die zitten hier ook weer gezellig lekker.

0: op de bank. Maar de vraag die ik voor jou het vaakst in de NPO Luisterapp kreeg is... Is er een update over de situatie met je gezin die je zou willen delen?
1: Het contact is niet heel erg aanwezig. Natuurlijk, als er wat gevraagd wordt, geef ik best wel een antwoord daarop. Maar ik hou de contact nog wel gewoon laag, op een laag pitje. Want alles wat je ook maar zegt, niks is goed. En ik wil liever dat het een beetje overgaat. Dat ik daarna met hun kan praten op een normale manier. Dan dat ik elke keer wat ik maar zeg, het is nooit goed. Ja, daar heb ik geen zin in. Zit niet meer
0: het voelt als olie op het vuur gooien als je erover bent. Dat snap ik.
1: De hele tijd.
0: Kijk, natuurlijk van mijn kant heel veel sterkte. En ik vond het ook heel jammer om je uit de loods te zien gaan. Maar stel, alles is anders. Het is een hele andere situatie. Zou je weer een keer meedoen, Ricardo?
1: Zeker. Het is een supermooi avontuur. Je leert eigenlijk van alles. Je leert jezelf kennen. En dat ga je in het normale leven ga je dat niet doen. Want je kan makkelijk van je problemen weglopen.
0: En Milan, zou jij nog een keer meedoen?
2: Ik zou wel degene willen zijn die je voor het eerst een 2 ton wint.
0: 2 ton? Ze moeten hem eigenlijk verdubbelen de tweede keer, dat vind ik.
2: Ja.
0: Maar weet je wat ze eigenlijk moeten doen? Weet je, mocht iemand van SBS6 meeluisteren, heb ik een goed idee. Een bondgenoten VIPs editie. Of zeg maar een bondgenoten All-Stars. 1 seizoen per jaar met de bekendste mensen van het programma. En dan moet daar toch iets geks uit aankomen.
2: Ik ben aan.
0: Zouden jullie meedoen?
1: Ja, maar ja, er zijn natuurlijk ook al oud-bondgenoot deelnemers gekomen. Die zou ik er dan wel bij te houden. Die hebben al een tweede kans gehad.
0: Dus je moet gewoon voor de tweede keer voor het eerst weer meedoen.
1: Ja,
0: of alleen maar winnaars of zo.
3: Dat zou meer VIP zijn, vind ik.
1: Ja.
0: En je hoort het, Ian van de Bondgenoten zit natuurlijk ook met ons aan tafel. Vers uit de loods. En je weet het zelf ook, Ian. Mensen hebben vragen over jouw vertrek en over jouw vriendschap met Josh. Dus heb je vragen voor Ian, zou ik zeggen, drop ze in de NPO Luisterapp. En wie weet hoor je ze zo terug.

0: en Chavante. En aan tafel bij mij Ricardo, Milan en Ian van de Bondgenoten. En voor Ian hebben veel mensen vragen. Want ja, het voelt een klein beetje als een mildere versie van Anouk en Diederik. Will they, won't they? We moeten toch even kletsen over de vriendschap met Jocelyn.
1: Chanel checked. Reality.
0: Ja, Ian en Jocelyn zijn vrienden. Maar Gabi thuis, ja, die was er toch niet helemaal comfortabel mee. In de loods bouwde Ian een vriendschap op met Josh. En op een feestje gaf Josh dus aan iemand toe: hey, ik vind Ian eigenlijk wel een aantrekkelijke jongen. En ja, ik vraag me dan af van: waarom neem je dan geen afstand, Ian, als je dat weet?
2: Omdat ze dat ook daadwerkelijk face-to-face tegen me gezegd heeft, wat niet is uitgezonden. En dat is jammer. Maar ze heeft ook vaak genoeg tegen mij gezegd van: je moet eigenlijk lekker naar huis gaan, naar Gabi. Want dat is het allerbelangrijkste wat er is. Is ook niet uitgezonden, is ook jammer. Dus voor mijn gevoel was het ook vanuit haar kant alleen maar vriendschappelijk. Dus daarom nam ik geen afstand.
0: Dus ze zei tegen van: joh, ik heb gevoelens voor je, maar ja, ik weet ook wel, dit is vriendschappelijk of zo. Dit gaat hem niet worden. Jij hebt een relatie en ik wil ook gewoon dat het voor jou goed komt.
2: Nee, ze heeft niet daadwerkelijk gezegd dat ze gevoelens voor me heeft. Wel dat ze me aantrekkelijk vindt.
0: Okay.
2: Maar ja, ze heeft inderdaad gezegd van: ga lekker naar huis, naar je vriendin toe. Want ja, dat is de beste keuze die je kan maken. Dat heeft ze letterlijk tegen me gezegd.
0: En kijk, je ziet echt in het programma, je houdt met heel je hart van Gabi. Maar ik vraag me dan af, weet je, als je zoveel van je vriendinnen houdt, waarom is het dan lastig om toch een beetje afstand van Josh te houden, ook al is het al gevraagd?
2: Ja, je leeft daar gewoon met 15 mensen in een loods. Het is echt een hele kleine ruimte. En ik had niet met iedereen een hele goede band. En ik vertrouwde ook heel weinig mensen in de loods. Ja, Jocelyn was wel een van de mensen die ik wel gewoon 100% kon vertrouwen. Dus ja, dat was een van de redenen waarom ik eigenlijk heel vaak met Jocelyn omging.
0: Ik denk ook dat het een deel is van: je kan elkaar ook niet echt gaan vermijden in zo'n loods.
2: Nee, absoluut niet. Absoluut niet, nee.
0: En Gabi had jou dus op een gegeven moment een brief gestuurd van: hey, ik trek het niet, kom naar huis. Dat klonk zo.
3: Maar de laatste zin, dat je het niet meer trekt en dat ik nu naar huis moet komen, is dat ook gewoon echt nu? Of
4: ja.
3: Maar we hadden toch een afspraak gemaakt, Gab, dat ik deze maand nog kon afmaken.
4: Ja, maar ik trek het niet meer.
0: Ja, ze had jou dus een brief gestuurd: ik trek het niet, kom nu naar huis. Niet alleen om wat er aan de hand was in de loods, maar ook omdat zij in een rouwproces zat. Ze had haar broer verloren. Ja. En ja, jij belde haar van: weet je zeker dat ik nu moet komen? Of kan ik de cyclus zelfs nog anderhalve week afmaken? Je had samen gebeld met je ouders. Ja. Kijk, ik snap ook heel goed, weet je, het is nog anderhalve week. Dit is je droom om mee te doen aan het Bondgenoten. 100k staat op het spel. Hoe moeilijk was het voor jou om de keuze te maken om toch te gaan?
2: Ja, het was echt fucking moeilijk. Ja, ik zat echt in een dubbel gevoel. Weet je, heel veel mensen in de lood zeiden tegen me van: ja, blijf nog even dat anderhalve weekje. Want ja, je doet het gewoon super goed met de haaien. En jullie hebben grote kans op de finale. Maar ja, aan de andere kant, ja, je vriendin smeekt je zowat om naar huis te komen. Dus ja, dat was wel fucking lastig, ja.
0: Kijk, uiteindelijk heb je gewoon gekozen voor de liefde. Je gaat de loods uit. Maar op het einde, voordat je wegging, toen gebeurde er dit tussen jou en Josh.
3: Ik nog een beetje parfum van me opspuiten. Dan denk je nog misschien soms aan me.
2: Ja, niet slim.
0: Ja, wel, nee, maar kijk, leg mij uit. Van: ik weet, mijn partner vindt deze vriendschap niet chill. Mm-hmm. Parfum en geur. Geur, ja, is echt iets intiems, hè.
2: Ja.
0: Waarom zou je dit doen?
2: Ja, het is gewoon, ik heb er ook wel spijt van, eerlijk gezegd. Niet per se van de sweater die ik gegeven heb, maar ja, die parfum, ja, is gewoon niet slim. En,
0: zelf heb ik dat gemerkt. Je hebt ook nog die trui.
2: Ja, maar het was een trui met parfum erop. Maar ik heb meerdere mensen in de loods wat gegeven. Ook kledingstukken, ook aan andere dames. En ook met parfum erop. Maar dat was gewoon puur, ja, dat is gewoon op een lachen, gewoon op een leuke manier met z'n allen, weet je?
0: Je hebt meerdere mensen dus ook kledingstukken met parfum gegeven.
2: Ja,
0: en
2: ja, maar dat is gewoon puur voor aandenken. Gewoon.
5: Als ik even mag inhaken, ja, dat is ook echt wel een ding, hoor, in de loods. Als je naar huis gaat, de spullen die je niet meeneemt, die erf je dan van anderen.
0: Ah.
5: Dus dat is ook met kleding. Ik heb ook kledingstukken weggegeven. Dus dat is niks geks aan. Ik heb mijn parfum ook toen aan Ricardo gegeven, mijn parfum aan Delano gegeven. Dus ja, ik vind dat niet heel gek, hoor.
2: Maar ik snap wel dat Gabi het niet leuk vond.
6: Nee, snap ik wel. Ik snap ook wel dat als het al uitgelegd wordt dat hij en Jocelyn heel ding zijn. En dat hij dan ook nog eens terug heeft met parfum. Dat mensen heel veel vraagtekens hebben, natuurlijk.
0: Nee, maar als je het zo uitlegt, want van, het is een soort van een bondgenoten traditie om, ja, dingen van jezelf achter te laten, je geur achter te laten. Weet je, je bent ook echt een soort familie daar aan, ja, het
2: absoluut,
0: worden.
2: Absoluut.
0: Klinkt het voor mij al wat minder romantisch en wat logischer en dan dat alsof het gewoon net zo gepakt is.
2: Ja.
0: En dat is ook een beetje een probleem met tv-programma's, weet je. Je ziet maar 10 minuten van jullie dag.
2: Ja,
0: dus ik wil met jullie zo meteen op zoek gaan naar de leukste behind-the-scenes moments, weet je, van de bondgenoten. Dingen die de uitzending niet hebben gehaald, maar wat wel heel leuk was geweest om erin te zien. En heb je vragen voor deze heren van de bondgenoten, kan je ze natuurlijk droppen in de NPO Luister-app.
7: Zwaar lekker, dan wacht.

0: Ja, in de studio met mij nog steeds Ricardo, Milan en Ian van de Bondgenoten. En weet je wat ik altijd zo jammer vind? Je ziet gewoon maar wat. 40 minuten van 24 uur dagen?
1: Ja, ik vind het allemaal niet normaal.
2: Chanel Checked Reality.
0: Ja, jongens, wat jullie eten in het programma is een beetje afhankelijk van hoe goed het gaat met het bondje financieel. En dat kan soms wel eens afzien worden. Dylan in de NPO Luisterapp vraagt: wat zijn de gekste maaltijden die jullie daar hebben gegeten?
3: Ja, ik weet het wel eens.
4: Ja, hij is chef de partie. Dus,
0: oh ja, Milan, ja, wat heb je gekookt?
3: Toen ben ik met Delano geweest koken. En toen hadden we pasta met passata, pesto en water en frikandel.
0: Dus ja, een soort tomatenpasta met frikandellen.
3: Aanlengen met water, zodat je meer saus hebt.
0: Oh, oh wat erg.
3: Ja.
0: Is dat er wel kruiden in of iets?
3: Nou,
0: er
3: peper en zout hadden we.
0: Okay, okay,
4: nou. Zout. En soms levert het niet eens aan, dus dan had je niks.
0: Ja.
4: Okay. Dus smaakloze pasta.
5: Maar je at daar bijna wel elke avond gewoon frikandel. Je had geen ander vlees.
3: Ja, of hamburger.
5: Of hamburger.
0: Je hebt geleefd op frikandellen en hamburgers. Dus vlees is natuurlijk duur, weet je, om te bestellen.
3: Ja.
0: Nou, ik word misselijk als ik ernaar denk. Je zit natuurlijk ook 24 uur 7 met 20 mensen in een loods. Je bent nooit alleen. Ik word helemaal akelig als ik eraan denk, maar het zorgt ook voor irritaties. Zijn er grappige discussies die we niet hebben gezien?
4: Nou, we hebben een discussie gehad over kaas. Kijk, het is wel een klein beetje uitgezonden, maar het was veel groter dan het eigenlijk was.
0: Wat is er gebeurd met rondom de kaas?
4: Ja, er werd gewoon in onze koelkast gekeken of onze kaas, onze gratis kaas al hadden opgegeten. En blijkbaar vond Julia dat zo lekker, dat ze gewoon even wilde kijken op ons bordje. Heeft ze echt 5 keer aan ons gevraagd: gaan jullie kaas nog opeten? Gaan jullie kaas nog opnemen eten? En toen kwamen Milan en ik met: ik gooi het nog liever weg. Wat ik daarna geef, ja.
3: Maar er zijn ook discussies geweest over hoeveel lepels mayonaise je op je bord mag doen.
0: En wat is de conclusie? Hoeveel lepels mag?
3: Ja, een theelepeltje hoor. Als je geluk hebt, 2 theelepels.
0: Zo, dan is het wel echt feest. Dan moet je jarig zijn.
3: Nou, ja, kunnen nagaan was een pot mayo ook als 80 cent. Dus waar lul je over?
0: Maar is het echt zo afzien? Want weet je, soms denk ik van: oh, dit is wat we zien op tv. Maar in de avond krijgen ze gewoon allemaal...
5: Nee, het is gewoon hoe minder punten je hebt, hoe minder eten.
0: Nou,
3: dat was bij ons ook niet hoor.
5: Ja?
3: Wij stonden bovenaan, maar we aten alsof we in de min stonden.
5: Ja, als je goede eters hebt in het bondje, dan ben je alsnog de lul.
3: Ja.
0: Hey, de vraag die we ook vaak in de NPO Luisterapp kregen is: hoe is het om weg te gaan uit een loods en thuis te komen? Dat lijkt me ook een soort mindfuck.
4: Heel zwaar. Heel
0: Vertel,
4: zwaar.
0: Je leg
4: moet,
0: uit.
4: Ja, je moet echt landen. Ook prikkel, alles prikkelt je. Je bent snel overprikkeld. Je krijgt van alles weer om je heen. Je merkt ook dat je vrienden toch anders zijn dan mensen die je in de loods hebt leren kennen. Je kan eigenlijk alleen bijna dingen bespreken met mensen waarmee je in de loods hebt gezeten of die de loods hebben meegemaakt, omdat ze je gewoon af en toe niet begrijpen hoe jij het ervaren hebt. En je praat er de hele tijd over de bondgenoten.
0: Ja, Milan, jij zei toen we natuurlijk eerder belden van: je moet ook soort van de bondgenoten afkicken. Jij bent er nu een maand uit. Wat bedoel je daarmee?
3: Nou, dat heeft de psycholoog mij verteld. Omdat je dus, dat is je hele nieuw natuurlijke habitat geworden daar. En dan word je in één keer uit weggerukt. Dus het advies was om tegen je vrienden en familie te vertellen dat je zoveel mogelijk erover moet hebben. Omdat jij daar 3 maanden lang heb je daar gezeten en alleen maar dat meegemaakt.
0: Mm-hmm.
3: Dus dat, als je dat in één keer weer teruggaat naar je oude leven, is dat heel lastig om in één keer te schakelen. Dus moet je dat langzaam afbouwen.
0: Ja. En ja, Milan is er natuurlijk nu al een maandje terug. Ricardo ongeveer 1 weekje of 2. En Ian, jij bent nu net 1 week eruit. Je bent echt helemaal vers in dat proces. Hoe is dat voor jou?
5: Ja, het is echt crazy. Gewoon ook op de socials en zo. Je gaat ineens sky high. Ja, ook einde van de dag. Je bent sneller moe. Je hebt heel veel hoofdpijn. Heel veel prikkels. Ja, het is echt wel gek, ja.
0: En zijn er bepaalde dingen waarvan je denkt: dat is jammer dat de kijker dat toch niet heeft gezien?
5: Ja.
4: Altijd.
5: Brengt oorlog. Toch?
0: Ja,
3: als haaien zaten wij boven en daarnaast ons zat de slaapkamer van de slangen. En daar zat Ian in.
5: Mm-hmm.
3: En toen hebben we dus een prankoorlog gehad. Eerst hadden ze ons bed overhoop gehaald. En daarna hadden wij hun kamer overhoop gehaald. En toen kwamen ze op de kamer en toen zeiden ze: maar dat hebben we hem niet gedaan. Dus wij dachten: kut, dat is toch zielig voor hun. Dus wij hebben hun geholpen met het opruimen van die kamer van hun. En wij kijken naar beneden via de slaapkamerraam. En ik zie dat Ian en Dylan elkaar een box geven van: zo, hebben ze even goed in de maling genomen. En daarna hebben we even weer die hele kamer overhoop gehaald van hun.
5: Of aardvorken. Ja, je hebt bepaalde, je hebt 2 aardvorken. Daar doe je de putjes mee openmaken van de douche.
0: Ja.
5: Super ranzig natuurlijk. Dus wij hadden als grap, Dylan en ik, dat de aardvorken dus aan hun hadden gegeven tijdens het eten. Dus hun dachten:
0: oh,
5: dus,
0: mijn god, echt smerig.
5: Ja, dat is echt crazy.
0: Ga over mijn nek.
4: Maar uiteindelijk hadden ze ze wel verstopt gelukkig. En zaten we er niet echt mee te eten. Maar nee. Dan kreeg je echt gewoon bijna grote ruzies erover. Want het kan echt niet. Kijk, Chess heeft het natuurlijk al een keer gedaan. En als het dan ons overkomt, nou dat wil je echt niet.
5: Ja, dat wil je echt niet.
4: Ja, dat wordt ook gemasturbeerd in die douches. Dus
0: Wat?
5: Sorry. Ja, wordt gewoon paga slagen.
0: Nee, maar ja, oké. Okay. Nee, dat is eigenlijk iets waar ik nog nooit over na heb gedacht. Hè? Want ik dacht gewoon, je bent daar 3 maanden. Ja, je bent dan gewoon even 3 maanden niet, weet je. Maar ja, hoe los je dat op?
4: Er wordt ook gewoon gezegd door de productie, hè. Van, we willen niet dat mensen gaan paga slaan of zo. Alleen, ja, toch zijn er mensen die het doen. En ze zien het gewoon. Maar niemand die het gaat toegeven, natuurlijk. Ik heb best wel zwaar gehad die 3 maanden, moet ik zeggen.
5: Blauwe ballen toch?
4: Ja, blauwe ballen. Alles deed pijn.
0: Nee, geen een van jullie is gebroken, hoop ik toch?
5: Nee.
0: Oké, okay, nee.
4: Diederik wel.
0: Die, oh, nou, die met Anouk of zonder Anouk?
4: Ah, allebei.
0: Oh, nou. Ja, weet je, nu we het daarover hebben. Zou je het mensen aanraden om mee te doen aan de bondgenoten?
5: Ja, sowieso, maar...
3: Je moet wel sterk in je schoenen staan.
5: Ja, dat wel.
4: Zeker.
0: Maar wat bedoel je daarmee? Bedoel, ja, is het om de haat of zo?
4: Nou, je wordt snel opgefokt daar zo. En ja, je leeft toch met 20 andere karakters. En daar moet je wel mee om kunnen gaan.
3: En je moet het typetje zijn dat je niet het kaas van je brood gaat eten.
5: Ook.
0: Oké. Okay. Ja. Okay, nou, je weet het. De bondgenoten. Aanstaande maandag is er weer een aflevering.

0: Reality.
1: Tante Shanna. Waarom moeten jullie altijd onze pinpas leeg trekken?
2: Te veel keuze maakt de jongen ongelukkig. Je moet me laten als het kut is. Ik kan alleen presteren als het druk is. Komt wel weer. Laatste tijd ben ik alleen...

0: pista. Ik heb nooit gewacht op je kozijn.
1: Nee, kom goed.
2: Nee, maar
1: je staat zo en Joey Akaierphonics. En ja, ik zit hier natuurlijk nog steeds met Ian, Milan en Ricardo van de Bondgenoten. Maar Ricardo heeft natuurlijk een relatie met de prachtige Nathalie. Die is mee. En haar moeder Malgosia ook. En nou doet zij mee aan Good Luck Guys. En afgelopen dinsdag is de reunie opgenomen.
3: Chanel checked reality.
1: Ja, Malgosia, jij bent hier een kleine 2 weken geleden al geweest in de studio. En Zoe, ja? Jij wandelde net ook binnen. Jij was hier vorige week ook. Nou, heb ik je 2 keer op een rij.
2: Ja, maak me nou niet gek.
1: Nou, Riki,
2: daar ben ik weer.
1: Wat een leven. Kijk, ik weet dat de reunie afgelopen dinsdag is opgenomen. Ik volg jullie allemaal op TikTok en Insta. Ik heb overal gezien, het was de heftigste reunie ooit.
2: Klopt.
1: Maar ik moet toch even wat vragen stellen over de dingen die Faisal heeft gezegd in zijn TikTok live na de reunie. Want hij heeft het een en ander gespeeld. Malgosia, Faisal heeft gezegd dat jij een penisvormig waterpistool hebt meegenomen om Jay mee nat te spuiten.
4: Ik heb dit niet eens gehoord. Wat? Wanneer?
1: Waterpistool?
4: Nee, waterpistool wel.
1: Ja, volgens mij, tenminste, dat is wat ik ergens heb gehoord, dat het de vorm van een penis had. Maar het is wel gewoon alleen waterpistool geweest.
4: Nou, ik had Nathalie gevraagd om een waterpistool te kopen. Maar in hele Nederland kun je geen waterpistool kopen omdat het geen seizoen is. Dus ging ze naar de feestwinkel, kwam ze met een penis terug. En het ergste was dat de balen van de penis gingen lekken. Toen heb ik onderweg naar reunie heb ik mijn nagellak nog dicht gedaan, zeg maar. Maar hij ging nog lekken. Goed, dus een hele verhaal. Maar ik heb hem dus wel gebruikt bij...
1: Ja, ik heb gehoord dat het pistool dus in je borsten was meegenomen. En dat er ook allemaal geld uitkwam dat naar hem werd gegooid. Papiergeld.
4: Ja, dat klopt. In mijn borsten kan echt alles. Dus ik had hier nog 2 ruggen. Ruggen, toch?
1: Rug 2K. Dat
2: zou ik niet weten.
1: 2K bedoel je, toch? Ik heb, 2000 euro.
4: Ik heb van Danielle geleerd ruggen.
1: Okay. Oh, jee.
2: Ja, klopt. Ruggen. Ja.
4: Dus ik had 2 ruggen in mijn borsten en een wapen. En een penis.
1: En dat is goed gebruikt, heb ik begrepen. Ik heb begrepen dat er dingen in de lucht vlogen.
4: Ja.
1: Ik weet natuurlijk, jullie mogen er nog niet zoveel over zeggen. Maar ik wil gewoon een kleine hintje. Kleine tease.
4: Ik ging weg en ik vroeg aan de productie van... Ja, sorry dat ik me zo heb gedragen. Maar toen zeiden ze, dit was de beste reunie ooit.
1: Ja. Dit was de beste reunie ooit. Wie heeft de heftigste ruzie gehad met elkaar op de reunie?
2: Ja, dat ga ik niet zeggen. Dat gaan we niet vertellen. Nee.
4: Trouwens, ik moet echt eerlijk zeggen dat ik niet eens meer weet wat er allemaal...
2: Nee, ik ook niet.
4: Zoveel gebeurt dat ik niet meer weet wat er iedereen moet bijkomen van de reunie. Echt.
1: Was het echt bijgekomen?
2: Was het echt
1: zo heftig?
2: Ja, het was echt heel heftig. Alsof je het gewoon een koorstroom of zo.
1: Zijn er vriendschappen gefixt of zijn er ergere ruzies ontstaan?
2: Ja, Chanel.
1: Nou, ik wou gewoon even een beetje juice krijgen. Maar we moeten wachten tot volgens mij 15 oktober. En volgende week zijn we er weer. Misschien niet met Zoe en Malgosia, maar je weet het nooit met deze show. Ja.

0: ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
5: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
6: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
7: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en werd vandaag aangehouden bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. De marathonschaatser won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Hij trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan-Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een sneldraaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en over mogelijke racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan daar een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en ook dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

heb dat hij tijdens avondshift aan het luisteren is. Max, shout-out naar jou. Ik weet niet hoe lang je nog moet werken, maar hou nog even vol. Speciaal voor jou gaan we de tempo een klein beetje opvoeren. Komt-ie, let's go!

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. De Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl.

0: Play van X. Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Tyla. Live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
0: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan daar naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
1: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er toen vandoor. De politie hield aan het eind van de middag een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Kruithof trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef al die jaren liggen in een vriezer. Het brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Het weer, aan de kust is het bewolkt. Daar kan ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.

0: Techsport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
1: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Nog één week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/funnics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Bereik jouw doelgroep op Funnics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnics Ads. Your city, your sound.
5: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funnicsads.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie eerder deze week. Een vrouw die de doodstraf kreeg overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de executie op een later moment alsnog doorgaat. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 aan het eind van de middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. De pest dook in de middeleeuwen op en er vielen miljoenen doden toen bij een pandemie. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van pest in Madagaskar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder had Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6. Morgen speelt het Nederlands elftal tegen Servië. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Verder is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 10. Morgen mogelijk eerst nog mist, maar daarna is het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Luister dan, hier bij de Lucky Hour Radio Show hoor je alleen maar bangers. Als het een banger is, hoor je hem sowieso in de mix. Deze tune? Eng. Central C, Lil Baby. Listen. Bam for bam!

Ja man, soms spelen ze een beetje hard to get. Maar ik zeg je eerlijk, je moet er gewoon doorheen prikken. Of je bent lost, net als Ems. Ems, wat zeg je man?

0: Ziggo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
1: Simyo.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl.

0: Slash Phonics. Start Monster. Lomen is goed. Starten is beter.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
1: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
0: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Weet je dat je van waarde bent, uniek bent en speciaal? At 360community.nl.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e na een val. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam een man van 34 om het leven voor de deur van een bar. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 afgelopen middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Rudolf Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. En ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e. Jan Rudolf Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. Van het weer hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.